0: Hij schreef maar op nu.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal.
3: In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

a storm. Hold your head up high and don't be afraid.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev, daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het gebouw, in enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat sinds de staakt het vuren doet. Dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
1: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
3: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
1: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Met de binnenzonwering van de kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. De gemeente Utrecht heeft een groep Oost-Europese buitenslapers weggestuurd na meldingen van overlast. De arbeidsmigranten hadden sinds een paar weken een tentenkampje gemaakt in Park Nieuweroord langs het spoor. Buitenslapers worden in Utrecht niet meteen beboet, maar in dit geval zorgde de groep voor te veel overlast, zoals troep en lawaai. Ook trok het tentenkamp veel mensen aan. De buurt voelde zich onveilig. Het UMC Utrecht verandert de voorrangsregeling bij de prikpoli. Onder meer kankerpatiënten hadden tot voor kort voorrang bij bloedprikken, maar het ziekenhuis zag steeds meer mensen die in aanmerking kwamen voor die voorrangsregel. Om die reden werkte het niet meer. Het ziekenhuis wil de wachttijden eerlijker verdelen, zodat iedereen sneller kan worden geholpen. Volgens het ziekenhuis zorgde de voorrangsregeling te vaak voor scheve gezichten, doordat mensen die later kwamen eerder werden geholpen. Het WK is nog volop bezig, maar veel clubs bereiden zich alweer voor op het nieuwe seizoen. FC Utrecht speelde tijdens het trainingskamp in De Lutte een oefenpot tegen Apollon Limassol uit Cyprus en verloor met 1-0. De nieuwe trainer, Anthony Correa, maakt zich nog geen zorgen, want hij zag een fel Utrecht.
5: Ja, ik hou er wel van. Ja. Heb ik ook in de rust gezegd van hier moeten we ons voorbereiden, dat we sneller gaan handelen. Hoe Barkas aan de bal die rol uitvoerde. Nou, dat was in ieder geval, dan zie je dat er gebeurt iets. Dat gaat ergens naartoe waar we willen dat het naartoe gaat. En ik denk in het creëren van kansen op het einde dat we nog twee grote kansen krijgen. Dan mogen we iets meer uithalen en dan moeten we mee aan de gang.
4: Alarcon en Van den Berg raakten geblesseerd tijdens de oefenpot. Hoe ernstig, dat is niet duidelijk. Het weer is nog bewolking, maar in de loop van de middag veel zon. En dan wordt het 24 graden. Morgen meer zon en ook iets warmer, zo rond de 26 graden.
0: Met de binnenzonwering van de kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de kroon.
3: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
2: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
1: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
3: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
1: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Bart Herman en de 3J's en Man in de Spiegel. Goedemorgen, ik keek in de spiegel en dacht, we gaan beginnen. Yo! De dag begint met de ochtend. Met twee lang informatie uit de stad Utrecht en een hele race om heerlijke muziek. Ik begin met William Jans, amor de mis amor.

Iglesias, die had het origineel. En Willem Jans, die deed de cover hier bij Bingo FM. Goedemorgen allemaal. Fijn dat je erbij bent. Veel bewolkingen, dat ga je meemaken vandaag in de ochtend. En er vallen ook een paar spat motregen. Langzamerhand in de middag, dan breekt de zon door. Dat hebben we de afgelopen dagen sowieso gehad. Hè. Dat is vandaag een beetje het weertype. Vandaag windkracht 3. Gisteren en neergisteren was het windkracht 4. Ik kon het merken hoor. Ik had de ramen tegen elkaar open. En mijn gordijnen die gingen tekeer. Die heb ik echt een beetje vast moeten houden. Misschien een spatje regen dus vandaag. Dat is echt voor het laatst deze week dat ik dat zeg. En vannacht hebben we ongeveer een graadje of 18 gehad. En de aankomende nacht wordt het 15 graden. Morgen 26 graden. En vandaag zo 24 à 25 graden. Dat zijn de verwachtingen voor deze woensdag. Even kijken naar het verkeer. Dat valt allemaal reuze mee. Ik heb niks te melden. Een aantal files die zijn er wel natuurlijk. De A... twee zakken toch maar noemen. Tot en met Everdingen. Als je vanuit Zethogenbosch komt rijden, dan kom je een kilometertje of 5 tegen. Tot en met Everdingen. Dat valt allemaal reuze mee dus. A12 tussen Gouda en Bodegraven, 4 kilometer file. Dat is Den Haag richting Utrecht. En dan de A27 Utrecht richting Gorinchem. 3 kilometer file tussen Houten en knooppunt Everdingen. Ik denk, ik noem het toch maar. En dat zijn de files. Het valt allemaal reuze mee op deze woensdag. En het is de hoogste tijd voor het Cubaanse café.

Gerrit Snijder en Cubaanse Café. Ik ben een stadsjongen. Goedemorgen allemaal, fijn dat je erbij bent. En ja, dat blijkt ook wel. Mijn tuintje achter mijn licht verwilderde tuin. Er zitten af en toe wat extra's en heb ik het wel gehad. Ja, dat was onlangs een verdwaalde merel. Toen dacht ik, oh merel, nou kijk eens even aan. Kraaien zie ik ook bijna niet. Het is heel bijzonder eigenlijk wel. Nou, hoe kom ik daar nou op? Omdat de grutto beter beschermd gaat worden. En heb jij wel eens een grutto gezien? Ik niet. De grutto leeft in grote open gebieden waarbij een hoog waterpeil, weinig verstoring en groen grasland belangrijk zijn. Dan denk ik meteen aan hierachter bij Oud-Zuilen. Blijft gelukkig een open gebied. Nou, 7 provincies, waaronder Utrecht en het Rijk, hebben afspraken gemaakt om de grutto beter te beschermen. Het is een nationale vogel van Nederland. En Nederland is belangrijk omdat de vogelsoort de grutto ongeveer 80% in Noordwest-Europa in Nederland broedt. Dus de hele populatie zit hier in Nederland lekker op een nesten. En ja, het aantal grutto's is toch afgenomen van 100.000 naar 30.000. Dat is niet goed. Overheden en betrokken partijen willen 35 gebieden van minimaal 2000 hectare groot regelen. Waarbij de helft optimaal is ingericht voor de grutto. Dat was inderdaad landelijk nieuws en wij hebben er ook mee te maken. En in 2021 is er al een aanvalsplan grutto opgesteld. Niet om ze aan te vallen, maar om ze te helpen dus. Hè, ook in Utrecht. En nu is met het Rijk afgesproken om die afspraken ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. En daardoor gaan de waterschappen, agrarische collectieven, boeren, terreinbeheerders, natuurorganisaties en banken samenwerken. Het is een mooie vogel met een lange snavel. Heel lang geleden hadden wij nog Nederlands bankgeld. En er stond een grutto ook op een van de bankbiljetten. Misschien weet je dat nog. Misschien weet je dat helemaal niet. Omdat je denkt, hè, heb je het over Fred? Ik ken alleen maar de euro. Nou, daarvoor had Nederland guldens. En die bankbiljetten die zagen er heel mooi uit. Met onder andere zonnebloem en een grutto op de bankbiljetten. Dat was wereldberoemd. En nu heb je ja, het gewone geld, de euro's. Ik heb ze al. Ik gebruik het alleen nog, eerlijk gezegd, papieren geld om een glazenwasser te betalen. De Bulgaren die hier langskomen af en toe onaangekondigd van, we komen hier glazenwassen. En voor de rest moet je tegenwoordig in je noodpakketje maar wat geld opnemen. Voor de rest doe ik alles met ja, elektronisch. Ja, daar ben ik niet de enige in, denk ik. Maar goed, de grutto, die wordt beschermd en dat is goed nieuws. Ik hou het kort. Ja, goed, Fred, Yves Berendsen kondig ik aan. Misschien is het tijd. Altijd goed.

zo slim, hè, de muziek van K3. Want de ouders die worden de hele dag ermee lastiggevallen. En die zingen het ook mee. Dat heb je met muziek voor van jongere kinderen. Monique Smit heeft het ook geprobeerd. Volgens mij is ze daar weer vanaf gestapt. K3 en Donnie en Schaduw hoorde hier bij Bingo FM. Kijk uit met geld geven aan mensen die klaarstaan met een collectantenbus. Hè. Als je met je tassen uit de supermarkt uitstapt en direct tegen collectanten aanloopt die vragen om wat geld in de bus te proppen. Ja, dat blijkt bij controle door het AD bij een supermarkt in Ogenal, waar collectanten stonden van de stichting Help Uw Kinderen, geen moer van te kloppen. Dat is toch wel heel ook vervelend. En ook dat is nog eens een keertje wat je echt moet bekijken. Ze zouden geld ophalen voor voedselpakketten voor kinderen. Ja, als je het hoort, voor wat? Voor de bezorging van kleding voor kwetsbare kinderen en water in Palestina. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die niks met elkaar te maken hebben. Buurbewoners in Ogenal die vertrouwden het niet en controleerden de website en waarschuwden in een groepsapp de anderen voor deze zogenaamde stichting voor de Helpt Uw Kinderen. Die bestond, ja, waarschijnlijk wel, maar dat klopte helemaal niet. Niks van de website, daar kon je niet mailen en je kon ook een telefoonnummer niet bellen. En er stond allemaal informatie op wat helemaal niet scheen te kloppen. Nou, het goede doel van die stichting, die ik net noemde, staat ook niet in het register van Centraal Bureau Fondsenwerving. Ja, dat heb je, dat is een keurmerk. En dat verzorgt voor goede doelen het controlegedeelte. Nou, zegt de CBF, zoals dat heet, Centraal Bureau Fondsenwerving, een website is zo gemaakt. En het hebben van KVK-nummer wil helemaal niet zeggen dat je als organisatie je financiële huishouding goed op orde hebt. Hou het dus goed in de gaten. En het is wat, ja, nou ja. Er wordt ook gezegd, kijk ook uit met het geven van je pinpas bij dit soort dingen. Want dat wordt ook vaak gevraagd. Over die stichting Helpt Uw Kinderen blijkt al eerder een melding te zijn gedaan. Een jaar geleden. En toen stonden ze in Amsterdam te collecteren, ook van Gaza. En dit jaar waren er nog geen meldingen binnengekomen. Maar in Ogenal hebben de alerte buurtbewoners dus gezegd van, nou, dat klopt dus helemaal niet. Nou ja. En zegt het CBF, ja, het is bekend dat mensen emotioneel sneller reageren om te geven bij kinderen, dieren of rampen. We waarschuwen vaak dat het, als het niet om je lokale scoutingvereniging gaat, dat je dan extra voorzichtig moet zijn. Geef met je hart, maar gebruik je hoofd. Vind ik wel een heel goed motto. Geef met je hart, maar gebruik met je hoofd. Over het hart gesproken, het grote rode hart van Bingo klopt altijd bij de muziek van Doe Maar, Smoorverliefd. Verliefd.

0: Oké dan. Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. De gemeente Utrecht heeft een groep Oost-Europese buitenslapers weggestuurd na meldingen van overlast. De arbeidsmigranten hadden sinds een paar weken een tentenkampje gemaakt in Park Nieuweroord langs het spoor. Buitenslapers worden in Utrecht niet meteen beboet, maar in dit geval zorgde de groep voor te veel overlast, zoals troep en lawaai. Ook trok het tentenkamp veel mensen aan. De buurt voelde zich onveilig. Het UMC Utrecht verandert de voorrangsregeling bij de prikpoli. Onder meer kankerpatiënten hadden tot voor kort voorrang bij bloedprikken, maar het ziekenhuis zag steeds meer mensen die in aanmerking kwamen voor die voorrangsregel. Om die reden werkte het niet meer. Het ziekenhuis wil de wachttijden eerlijker verdelen, zodat iedereen sneller kan worden geholpen. Volgens het ziekenhuis zorgde de voorrangsregeling te vaak voor scheve gezichten, doordat mensen die later kwamen eerder werden geholpen. Het WK is nog volop bezig, maar veel clubs bereiden zich alweer voor op het nieuwe seizoen. FC Utrecht speelde tijdens het trainingskamp in De Lutte een oefenpot tegen Apollon Limassol uit Cyprus en verloor met 1-0. De nieuwe trainer, Anthony Correa, maakt zich nog geen zorgen, want hij zag een fel Utrecht.
2: Ja, ik hou er wel van. Ja. Heb ik ook in de rust gezegd van hier moeten we ons voorbereiden, dat we sneller gaan handelen. Hoe Barkas aan de bal die rol uitvoerde. Nou, dat was in ieder geval dan zie je dat er gebeurt iets. Dat gaat ergens naartoe waar we willen dat het naartoe gaat. En ik denk in het creëren van kansen op het einde dat we nog 2 grote kansen krijgen. Dan mogen we iets meer uithalen en dan moeten we mee aan de gang.
1: Alarcon en Van den Berg raakten geblesseerd tijdens de oefenpot. Hoe ernstig, dat is niet duidelijk. Het weer is nog bewolking, maar in de loop van de middag veel zon. En dan wordt het 24 graden. Morgen meer zon en ook iets warmer, zo rond de 26 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

als je denkt, wat heb ik nou toch gehoord? Rob de Nijs en Treya Dobbs. En zij waren supersterren in de jaren 60. Hey Rob, heet Treya. En Treya Dobbs, die had een enorme monsterhit met Ploem Ploem Jenka. Tot op de dag van vandaag zijn mensen nog steeds verliefd op haar. Er hebben heel veel mensen enorme fanbladen volgeschreven met interviews met Treya Dobbs. Ze bleef altijd in de belangstelling. En Rob de Nijs natuurlijk heeft een totale carrière gehad. Echt vanaf de jaren 60. Eigenlijk in de jaren 50 al begonnen met de Lords. Jaren 60, 70, 80, 90 en de afgelopen jaren. En helaas is hij overleden. En er is dan een musical van gemaakt. Treya Dobbs, die was echt, echt wereldberoemd met Ploem Ploem Jenka. Ploem Ploem Jenka was een bepaald dansje, hè? Was een soort hups-hups dansje. En dat was zeer populair in Nederland. En dit liedje kwam toen uit, de supersterren van toen. Eigenlijk moet je het zien en vergelijken met Tino Martin en Anouk. Die hebben een singeltje uitgebracht. En dat hebben deze twee supersterren uit die tijd ook ooit gedaan. Ik dacht, ik laat je toch eens horen. Misschien heb je het nog nooit gehoord. Hey Rob, hey Treya, hier bij Bingo FM op deze woensdag. Ik heb Jeffrey Ezen voor je. Lekker liedje hoor, Loco. Chris Bauer, een dag niet gelachen. Een mooi hitje van hem. Maar ik begin eerst met Brian Voet. Jij bent daar.

Ja, jij bent daar, hoorde je hier bij Bingo FM. Brian voelt het lekker, hè? Een heerlijk liedje van deze gozer. Ik had hem een tijdje niet meer gehoord. Ik denk, ik zal het even weer uit de kast halen, even afstoffen. Het valt allemaal reuze mee op de weg. 12 kilometer file als je vanuit Zethoogenbosch richting Utrecht komt rijden tot en met Everdingen. En dan heb ik de A27 Almere richting Gorinchem. 6 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. En dat zijn de belangrijkste files die ik heb te noemen op dit moment. Hier is Chrissy Bauer, een dag niet gelachen.

gelezen. En Loco, misschien heb je het al gelezen op de website, waar het al aan de Utrechtse VVD ligt. Wordt in 2030 alsnog voorkomen dat er betaald parkeren komt in Vleuten-de-Meer. En die uitspraak deed oppositieleider Tess Meerding van de VVD bij het Stadhuisplein. De uitzending hier bij Bingo FM door Mark van Rossum. We gaan weer volop campagne voeren over 4 jaar, zei ze. Nou ja, er zit net een nieuw college van BMW. Ik ben benieuwd hoor. Het duurt nog 8 jaar voordat betaald parkeren in de Vleuten-de-Meer moet worden ingevoerd al de stress. We gaan gewoon weer opnieuw keihard strijden tegen die invoering. En hopelijk gaan we dat dan echt ook tegenhouden deze keer. Tess Meerding, die verweet D66, die zit samen met Pro, hè, de voormalige GroenLinks en PvdA, nu in de stadsregering, die maken er deel van uit. Vorige week in de gemeenteraad al dat hun verkiezingsbelofte niet is gehouden. D66 beloofde namelijk het besluit voor betaald parkeer en Vleuten-de-Meer en deels terug te draaien. Nou, dat gaat niet gebeuren. Maar Havertal, die is fractievoorzitter van GroenLinks PvdA, oftewel Pro, en volgens haar is het mogelijk om de plannen voor betaald parkeer niet uit te voeren. Toch is dat onverstandig, want het is niet te betalen, al dus maar Havertal. En dat is een beetje een boekhouderopmerking, hoor. Dat geld staat al in je boeken en al je plannen zijn erop gemaakt, zei ze in de uitzending. Het geld is bijvoorbeeld nodig voor de aanleg van een zwembad in Leidse Rijn. Daar heb ik nooit van gehoord. Nou, kan. Staat dat in dat u voor u? Dat weet ik eigenlijk niet. De inkomsten uit betaald parkeren zijn dus nodig, al dus maar Havertal van GroenLinks PvdA. Dat terugdraaien kost miljoenen. En Havertal benadrukt dat de komende jaren betaald parkeren wel iets wordt versoepeld. Zo kan een deel van de stad extra uren bezoek ontvangen tegen een gereduceerd tarief. Nou, wat een cadeautje. En die korting loopt op naar 95% van het volle tarief. Nou, dat is mogelijk. Er zijn veel uitspraken gedaan. Van Steeg was er ook van het CDA. Hij heeft nog in de onderhandelingen gezeten een hele tijd met Van Steeg. Maar hij is niet in de stadsregering meegegaan. En Van Steeg die was kritisch op GroenLinks. Hij zegt Utrecht heeft te maken met de enorme woningnood. Dat is een heel ander onderwerp. Maar de problemen zijn in Utrecht ernstiger dan ooit dan de grote delen van de rest van Nederland. Nou, je kunt het hele verhaal nalezen op de pagina van Bingo FM. En nu al een sfeer van alles wat wordt beslist kun je ook weer terugdraaien. Dus ja, zo zit de democratie in elkaar, gelukkig. Je zou het niet zeggen hè, met Trump en zijn rode kaart, maar wij leven in democratie in Nederland in ieder geval wel. Dat is fijn om te weten. En in Utrecht al helemaal. Lang leven onze democratie en lang leven Rutger Kot en een hartslag.

Tineke hoor je en ik doe wat ik wil hier bij Bingo FM. Mensen, het is, als je nu naar buiten kijkt, een beetje bewolkt, maar we gaan weer de zon meemaken hoor. Komt helemaal goed. Willem B. Bart is als zoveel artiesten afgehaakt. Tenminste, Willem die had zoiets van, ik ben klaar met het artiestenvak. Ik hoor weer geruchten dat hij wel weer met dingen bezig is, maar goed. Willem B. Bart die heeft Alles is zo sexy aan jou. En daarmee gaan we naar het nieuws van 9 uur. En eigenlijk is dat een liedje voor mij. Vind je niet? Nou, moet je me niet uitlachen. Je stond tegen mij. Nou joh.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
2: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle. En bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
1: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
3: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
1: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

De heren van Agda en de Munnik en Lenny Ren. Woensdag 8 juli, het tweede uur. We gaan beginnen. Nog een uurtje informatie uit je eigen stad. En een hele race om heerlijke muziek.

Nou ja, toch eigenlijk niks. Wat wil je dan nog meer van me horen? John de Bever hoorde je hier bij Bingo FM. Even kijken naar de files. Het valt allemaal reuze mee. Nou, even dingen. Als je vanuit Zethoogenbosch komt, staat er 13 kilometer file op de A2 en de A27 tussen Bilthoven en Knoopend Lunetten. 5 kilometer file en de A28. 4 kilometer file. Afrit Den Dolder tot en met Utrecht. En dat is het.

laat de zomer maar komen. Dat komt de komende dagen weer. Qua temperaturen Ferry de Lits en Shaq en Bakko in Monaco. Werkzaamheden aan de Walmuur en de werf langs de Oude Gracht tussen Jacobiebrug en de Vierbrug. Ja, dat is een mooi stukje Utrecht, hè. Dat duurt langer dan gepland. De gemeente Utrecht verwacht dat het laatste gedeelte van het project begin augustus wordt afgerond. Terwijl er eerder op een eerdere opleving was gerekend. Herstelwerkzaamheden begonnen in januari in 2025 en zijn in twee fases uitgevoerd. Zoveel mogelijk buiten het terras en vaarseizoen, wat nu echt hoogtij viert. Inmiddels is het grootste deel van het project afgerond. Gedeelte bij de Vierbrug is al volledig vernieuwd. Aan de zijde van de Jacobiebrug is wat meer tijd nodig. En de gemeente die zegt, ja, de vertraging komt doordat tijdens werkzaamheden bij een boom naast de walmuur een onverwachte betonnen fundering werd aangetroffen. Oh. Wie heeft dat dan neergelegd, joh? Oorspronkelijk was het plan om de boom met een speciaal boomframe te behouden en een deel van de walmuur pas in de toekomst af te maken. Dankzij de gevonden fundering kon de walmuur nu direct volledig worden hersteld. Dat

kost nu extra tijd, maar voorkomt dat de gemeente op een later moment opnieuw werkzaamheden moet uitvoeren. Tijdens het project zijn ook 2 bomen verwijderd. Ik weet dat er een heleboel altijd over te doen is, en terecht hoor. Maar omdat die bomen te sterk met de oude walmuur waren vergroeid, kon die daardoor instabiel worden. De gemeente zegt de komende winter 2 nieuwe bomen terug te planten op de werf. Van het project is dat toch in die werven. Maar goed, we moeten dat wel behouden voor de toekomst, want het is het gezicht van de binnenstad van Utrecht. Hier is Emma Heesters, een levenslang.

Nou, wat heb ik gelachen afgelopen vrijdag. Als iemand een accent heeft, dan ben ik het wel. Maar Joey Nukilai ook. Ja, ik kom uit Purmerend. Ik denk zo, ja, dat is nogal te horen. Ook Tinto de Verrader hoorde je hier bij je Bingo FM. De bingo schijf. Lekkere liedje. Een Spaans drankje is dat. Alcohol met wat limonade erin. Het klinkt als een shandy, maar dat is het niet. Kun je dat nog herinneren? Shandy, oh, wat ben ik daar vaak misselijk van geweest. Dat was wel spannend, want daar zat wat alcohol in de shandy. Of een sneeuwwitje heette dat ook wel in die tijd. Maar goed, we gaan heel lang terug, want ik moest er een beetje aan denken. Het Utrechtnieuws.nl paginaatje heeft af en toe hele leuke knipsels uit Utrechts Nieuwsblad. Deze keer ook dinsdag 5 juli 1966. Het Comité voor Vakantieontspanning van Schoolkinderen begon in het park 60 jaar geleden, Oud-Amelis-Weert, weer met de jaarlijkse natuurpuzzeltochten. Deze worden in samenwerking met de gemeentelijke commissie plantsoenbescherming georganiseerd. 80 kinderen in de leeftijd van 9 tot 10 jaar onder leiding van onderwijsinspecteur C. Havenkamp gingen wandelend of fietsend of gewapend met een potlood en papier op pad. De puzzeltochten die duurden ongeveer 1,5 uur en daarna kwamen alle kinderen weer bij het centrale punt bij een der gebouwen van het landgoed bijeen om met melk en brood nieuwe krachten te verzamelen. Geweldig, hè? Hoe die talen werd gebruikt in die tijd, 1966. Ja, en je had natuurlijk heel veel puzzeltochten. Dat werd gehouden en mensen op de fiets, maar later ook met auto's. Dat weet ik nog wel. In de jaren 70 had je heel veel puzzeltochten en dan gingen mensen op zaterdag of op zondag met hele groepen erom op uit om die puzzeltochten te ver volbrengen, om het zo maar eens te zeggen. En dat volgens mij komt dat helemaal niet meer zoveel voor, joh. Ik kan me niet herinneren dat ik daar berichten over heb gelezen. Misschien is het er nog wel, hoor. Maar het was toen heel, heel erg populair. In het weekend ging je met de fiets of de auto erop uit en dan hadden mensen een puzzeltocht uitgestippeld. En daar deden honderden mensen aan mee. Was heel populair, ook in Utrecht. Nou, dit is uit 1966. Het was toen voor de kinderen in Amelis. Ook toen werd dat goed gebruikt, Oud-Amelis-Weert. En leuk, met een mooie foto erbij van kinderen die in het gras liggen met hun pen en papier en misschien wel een pakje melk in de hand. Vroeger kreeg je nou ook van die driehoekjes sunkist. Nou, dat was heel wat. Maar melk en brood en een puzzeltocht voor kinderen die waarschijnlijk niet verder op vakantie gingen. Hier is de Frank Boeijengroep en Linda. Leuk, hè, van 60.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Het UMC Utrecht heeft de voorrangsregeling bij de prikpoli veranderd. Tot voor kort konden onder meer kankerpatiënten sneller bloed laten prikken, maar te vaak zorgde deze voorrang voor scheve gezichten in de wachtkamer. Mensen die later kwamen werden vaak eerder geholpen. Het ziekenhuis wil de wachttijden eerlijker verdelen. De gemeente heeft een groep Oost-Europese buitenslapers weggestuurd na meldingen van overlast. De arbeidsmigranten hadden sinds een paar weken een tentenkampje gemaakt in Park Nieuwe Oord langs het spoor bij het kantoor van ProRail. Buitenslapers worden in Utrecht niet meteen beboet en weggestuurd, maar in dit geval zorgde de groep voor problemen zoals troep en lawaai. En ook trok het tentenkamp veel mensen aan. De buurt voelde zich onveilig. De Utrechtse studentenhuisvester SSH wil meer weten over het veiligheidsgevoel van vrouwen in en rond studentenhuizen. Bewoners van SSH-huizen krijgen een vragenlijst, ook de mannen. En medewerkers gaan na de zomer routes fietsen naar de huizen om te zien wat opvalt. Indien nodig worden aanpassingen gedaan. Aanleiding is de maatschappelijke discussie over de veiligheid van vrouwen. Er zijn geen incidenten geweest. Terwijl het WK nog aan de gang is, is FC Utrecht vol in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En dat gaat niet altijd even soepel. Zo begon de ploeg het trainingskamp in de Lutte met verlies. Apollon Limassol klopte de Utrechters met 1-0. Alarcon en Van den Berg raakten geblesseerd. Maar de nieuwe trainer, Anthony Correa, zag wel een fel FC Utrecht. Dan het weer. Eerst nog bewolking in de loop van de middag. Zon en 24 graden. Morgen nog meer zon, dan ook iets warmer, zo rond de 26 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Hij is heel populair tegenwoordig in België. Grappig, hè? Hij begon in Nederland met Ik neem je mee. En daarna is hij langzamerhand afgetaaid richting onze buren. Nou ja, het kan minder. Vandaag weer hetzelfde als de afgelopen twee dagen. Het start vrij bewolkt. In de loop van de dag komt er steeds meer zon bij. En de wind is nog steeds matig van kracht. En vandaag waait hij uit het noordwesten, moet je nagaan. Windkracht 3 ongeveer en 24 graden gaan we vandaag aantikken. Dan de komende dagen gaat de temperatuur behoorlijk omhoog, hoor. Maar het is niet zo bloedheet blijkbaar, zeggen ook mensen, als de andere keren. Omdat de lucht of vochtigheid niet zo hoog is. Morgen 26 graden, vrijdag 27 graden en zaterdag en zondag respectievelijk 29 en 26 graden. Dat is de voorspelling. Er zijn ook andere weersvoorspellingen die ik heb gezien waarbij het veel heter wordt. Maar we gaan het gewoon met z'n allen afwachten. In ieder geval is perfect zomerweer, hè, wat dat betreft. We hebben niks te klagen, hoor. Ik moet eerlijk zeggen dat voor de maand juli de maand ook al hartstikke lekker begonnen is. Ik heb muziek van Mike Versteeg, Hartslag van Jeupen, uit Utrecht. Samantha Steenwijk, je weet niet wat je mist, maar ik begin met de Bankzitters en Roxy Dekker met een huisfeestje.

Ja, dat weet je maar nooit. De bank zit dus aan Roxy Dekker. Eigenlijk bijna niks met de bel door. Als je vanaf Utrecht richting Gorinchem wil rijden, kom je bij Houten tot en met knooppunt Everdingen 4 kilometer file tegen op de A27. En de A2, dat zeg ik je nog wel even, er staat 29 kilometer file door een ongeluk op weg richting Utrecht voor Everdingen. Dus hou daar rekening mee. Ik zeg het omdat we tegenwoordig met DAB daar ook gewoon te ontvangen zijn. Nou, dat is het op dit moment. En natuurlijk zijn er een heleboel wegen afgesloten. Voor de rest, niks aan de hand. Helemaal top in de bop. Hier is de maand, Steendijk. Je weet niet wat je mist.

0: versteeg en hartslag van je heupen. Bijzondere en hartslag van je heupen. Leuk verhaal. Jouw stelling die staat in nieuws030.nl met een uitgebreid interview, een lang interview. En hij is deze maand 81 jaar oud geworden. Regisseur in rusten. Je kent hem waarschijnlijk van de films De Illusionist en De Wisselwachter en andere films. En hij is cultureel ondernemer. Drie bioscopen in Utrecht heeft hij nog onder zijn beheer. Het Springhaver, het Louis Hartloper Complex en het Slagstraat Filmtheater. En dat zijn toch hele leuke dingen die hij doet. Hij heeft ook een heel grappig idee, vind ik eigenlijk. Hij wil eigenlijk wel een stadsmuseum hebben. Hij zegt, het is toch gek dat een stad als Utrecht dat niet heeft. Nou, wat wil hij daar nou gaan doen in dat stadsmuseum? Hij zegt, ja, weet je, je kunt van alles en nog wat daarbij bedenken. Het is bizar dat Utrecht dat niet heeft. Utrechtse historisch stadsmuseum. Een pand op het Domplein bijvoorbeeld, waar eerder de muziekschool zat. Dat zou heel geschikt zijn. Ja, daar liet iedereen zijn oog op vallen. Zo'n 30-40% van de expositie staat dan al in de buurt. De Domkerk, de Domtoren, Domunder en Loven. En je zou prachtige thema-exposities kunnen maken met onder andere onderwerpen over de middeleeuwen, het Kerkenkruis, de Tweede Wereldoorlog, beroemde Utrechtse schone water. Dan gaat ze daarbij, dus de queergeschiedenis. Ja, maar bij de Dom kun je dat doen. Dan ga je maar achter de Dom lopen, is een bekende Utrechtse uitspraak. Zijn de eerste processen ook toen overgevoerd. En FC Utrecht, en noem maar op, al dus Jos Stelling. Hij was al eens bij de afdeling Erfgoed in de Zwaanstegen. Daar hadden ze allemaal bekertjes en schoenen en andere zaken die zijn opgegraven in Utrecht. Allemaal spullen voor dat nieuwe museum. En dat geldt ook voor al die spullen die nu bij het Neude zijn gevonden. Het is toch hartstikke leuk om die tentoon te stellen en de verbanden te leggen. Al dus Jos Stelling. Nou, we hebben al een museum, het Centraal Museum. Directeur Bart Rutte die zegt, nou, ik denk dat het aantal bezoekers gaat tegenvallen. Hij vond ook dat zo'n museum beter aan de andere kant van het spoor in de buurt van de Beatrixhal zou passen. Nou, ze zitten dus niet helemaal op één lijn, zegt Jos Stelling. En we begrepen elkaar niet zo goed, maar ik ben benieuwd. En natuurlijk moet de gemeente meedoen, maar zegt Jos Stelling, die een ondernemer is, dat mag niet ten koste gaan van de bestaande gesubsidieerde musea. Ja, dat is het misschien wel. Ons museum is echt een groeidiamant, welk ook een sterk beroep zal doen op het bedrijfsleven en op samenwerken. Hij heeft het al over ons museum. Moet wel zeggen, als Jos Stelling wat in zijn kop heeft, heeft hij dat niet in zijn kont. En ik denk dat ik dit ook wel ziet als een cadeautje aan de stad. Want hij zegt, ja, ik was bijna de pijp uit geweest. Ik heb de ziekte van Weil gehad. Ik lag 2 weken in coma. Ik weet nu wat het is. Als je doodgaat, je merkt er niks van. Je bent er dus zomaar opeens niet meer. Maar ik ben er en het gaat wel hartstikke goed. En ik ben bezig met het schrijven van een boek over mijn leven. Interessante Utrechtse Jos Stelling en een interessant idee. Hè? Een stadsmuseum, dat hebben wij inderdaad nog niet in Utrecht. Ach ja. Hele verhaal kun je teruglezen op nieuws030.nl. Interview met een zeer bijzondere en zeer leuke man uit Utrecht, die allemaal dingen heeft gedaan waar iedereen wel eens geweest is. Je bent wel eens in het Springhaven geweest en je bent er waarschijnlijk ook wel eens een filmpje wezen kijken in het Louis Hartloper Complex. Over Utrecht gesproken, is dat leuk, een stadsmuseum? Ik denk het wel. Bij ons in Utrecht, hier is Herman Bekien.
1: Beste mensen allemaal, ieder spreekt zijn eigen taal. In Nederland, daar kakelen we internationaal. Ik krijg dat niet uit de bek.

Omdat ze net even een wat andere insteek hadden als juryleden van The Voice. Met een aantal artiesten. Vond ik toch wel leuk om te zien dat zij net een aantal mensen eruit pikten. Waarvan ik dacht, nou, zou ik nooit gedaan hebben. Zo zie je maar weer dat er veel keuzes zijn in muziek en smaak. Dat is leuk. Als het avond is, nou, het is nog lang geen avond. Want we gaan net beginnen met Bingo FM. Zo, John Schaap, die gaat de leukste liedjes voor je draaien. Dan hebben we onze eigen Henry, die heeft zijn vertrouwde lunchshow. Dan zit Lawrence hier, die neemt trouwens volgende week. Want volgende week ga ik een maand op vakantie. Die neemt per volgende week de ochtendshow over. Dat heb ik al met hem afgesproken. Dan weet je dat. Ik heb er nog twee keer de ochtendshow. En dan ga ik eens een maand, en dat is lang geleden hoor, eens even andere dingen doen. Ik wens je een fijne dag. Na Lawrence trouwens onze Kevin. En dan is er nog heel veel non-stop muziek. En ik eindig met de Bevers. We zijn er bijna. Een fijne dag. Ik sta weer voor

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezing voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement, gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Schaap met John Schaap.

0: zij weet het. De ochtend is begonnen. Ik heb trek in een lekker bakkie koffie. Ja, en zij weet hoe ik de koffie het liefste drink.
1: Zij weet het.
0: Nou, dan heb je een droomvrouw, zeg eerlijk. Goedemorgen. Het is even na 10 uur. Frits Siebelink, dankjewel voor de ochtendshow. Wat hangen dikke wolken boven de stad. Maar ik maak opklaringen vanmorgen en vanmiddag. Dan trekt de hemel op. En krijgen we gelukkig zonneschijn te zien. Verder heb ik helemaal niks te zeuren. En jij hopelijk ook niet. Het wordt vandaag maximaal 24 graden. Nou, de rest van de week klaart het helemaal op. Morgen vol zon, vrijdag, zaterdag, zondag. Nou, dat hoort natuurlijk ook op zondag. Daarom heet die dag ook zo. Heb jij zin in een leuk favoriet plaatje? Dan mag je mij een berichtje sturen met de app van Wingo FM. Kom maar op. Dit is Renaat, de jaren 80 van Circus Kut.

0: Jij bent onlosmakelijk verbonden met Bingo FM, waar je de mooie hits hoort. Treintje en Marco Borsato rijden vanmorgen ons station in met deze klassieker.
1: Je liep mijn wereld in. Hij was

daar ben ik niet zo heel goed in. Maar ik kan die mooie liedjes wel aan je laten horen op Bingo FM. En dat doe ik vanmorgen ook weer tot 12 uur. Dit was Senna, een kleine vogel. Een liedje dat eind jaren 80 al is uitgebracht. In een originele uitvoering van Arie Paschier. De Amsterdammer is ontdekt door Johnny Hoes. En hij maakte al een grote hit met dit liedje.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Het UMC Utrecht heeft de voorrangsregeling bij de prikpolie veranderd. Tot voor kort konden onder meer kankerpatiënten sneller bloed laten prikken, maar te vaak zorgde deze voorrang voor scheve gezichten in de wachtkamer. Mensen die later kwamen werden vaak eerder geholpen. Het ziekenhuis wil de wachttijden eerlijker verdelen. De gemeente heeft een groep Oost-Europese buitenslapers weggestuurd na meldingen van overlast. De arbeidsmigranten hadden sinds een paar weken een tentenkampje gemaakt in Park Nieuwe Oord langs het spoor bij het kantoor van ProRail. Buitenslapers worden in Utrecht niet meteen beboet en weggestuurd, maar in dit geval zorgde de groep voor problemen zoals troep en lawaai. En ook trok het tentenkamp veel mensen aan. De buurt voelde zich onveilig. De Utrechtse studentenhuisvester SSH wil meer weten over het veiligheidsgevoel van vrouwen in en rond studentenhuizen. Bewoners van SSH-huizen krijgen een vragenlijst, ook de mannen. En medewerkers gaan na de zomer routes fietsen naar de huizen om te zien wat opvalt. Indien nodig worden aanpassingen gedaan. Aanleiding is de maatschappelijke discussie over de veiligheid van vrouwen. Er zijn geen incidenten geweest. Terwijl het WK nog aan de gang is, is FC Utrecht vol in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En dat gaat niet altijd even soepel. Zo begon de ploeg het trainingskamp in de Lutte met verlies. Apollon Limassol klopte de Utrechters met 1-0. Alarcon en Van den Berg raakten geblesseerd. Maar de nieuwe trainer Anthony Correa zag wel een fel FC Utrecht. Dan het weer. Eerst nog bewolking in de loop van de middag. Zon en 24 graden. Morgen nog meer zon, dan ook iets warmer, zo rond de 26 graden.
0: Schaap met John Schaap.

0: Ik ga VOF de Kunst draaien. Bingo FM. Ja, ik hou er zo van.
1: Dag dames en heren, Ronnie Raastal hier. Ik ben op bezoek bij John Schaap. Maar koffie hoor, aanbieden, nee hoor.
0: Jawel, Ronnie. Ook voor jou worden de bonen op dit moment gemalen hoor. Maar...

0: Altijd samen, Moppie. Want je bent. En je blijft. Mijn allesie.
1: Willem Duin en allesie. Aanstaande vrijdag dan komt deze dame bij me op de koffie. Met Imca Marina praat ik over haar muzikale leven en drink ik een lekker bakje koffie. Mijn

vriendin in Camarina is aanstaande vrijdag. Gezellig bij Bingo FM op de koffie. En samen gaan we het hebben over haar mooie muzikale leven. We gaan terug in de tijd met liedjes van toen. En we praten natuurlijk hoe de 85-jarige Imka nog altijd als een frisse jonge dame

Sebastia. Klassiekers van Denny kwamen vanmorgen allemaal uit die radio. Dat is toch magisch? Ik wou dat...

Liet Douwers en Bart de Graaf, ook wel Bart Boos genoemd. Ik wou dat ik voor één keer in mijn leven een tovenaar kon zijn. Ja, ik beperk me tot de magie van de radio. En dat is natuurlijk al prachtig, dat we zoveel met elkaar kunnen delen door dit medium. En na het nieuws van 11 uur deel ik natuurlijk nog meer klassiekers uit onze schatkamer gezellig bij een bakkie koffie. Tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

0: jongetje was. Inmiddels heeft hij zich ontwikkeld tot een volwaardig artiest. Ik ga naar de zon. Gelijk heb je, Gino. Daar heb ik ook wel zin in. De zon laat zich vanmiddag zo rond een uur of vier weer zien. Ik hoop dat die oerend hard gaat schijnen. De mannen van de Maal racen bij ons binnen. Heb je iets te zeggen, Benny?
1: Ik zeg oeh. Oeh. Ik zeg ah. Ah. Ik zeg oeh.

dit is een liedje dat eind jaren 70 bij vele huizen uit de speaker klonk. Oerend hart werd normaal gedraaid. Het was een hele grote hit in die tijd. Het was de eerste single van de Achterhoekse Band. En daarmee stonden ze ook gelijk in alle Nederlandse hitlijsten. Oerend hart reesden zij naar

la. Gineke hoorden we met haar vlinders in haar buik. Zong ze tijdens het Songfestival haar liedje Ik Ben Verliefd. Na het nieuws nog meer Nederlandse hits. En

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. Het UMC Utrecht heeft de voorrangsregeling bij de prikpoli veranderd. Tot voor kort konden onder meer kankerpatiënten sneller bloed laten prikken, maar te vaak zorgde deze voorrang voor scheve gezichten in de wachtkamer. Mensen die later kwamen werden vaak eerder geholpen. Het ziekenhuis wil de wachttijden eerlijker verdelen. De gemeente heeft een groep Oost-Europese buitenslapers weggestuurd na meldingen van overlast. De arbeidsmigranten hadden sinds een paar weken een tentenkampje gemaakt in Park Nieuweroord langs het spoor bij het kantoor van ProRail. Buitenslapers worden in Utrecht niet meteen beboet en weggestuurd, maar in dit geval zorgde de groep voor problemen zoals troep en lawaai. En ook trok het tentenkamp veel mensen aan. De buurt voelde zich onveilig. De Utrechtse studentenhuisvester SSH wil meer weten over het veiligheidsgevoel van vrouwen in en rond studentenhuizen. Bewoners van SSH-huizen krijgen een vragenlijst, ook de mannen. En medewerkers gaan na de zomer routes fietsen naar de huizen om te zien wat opvalt. Indien nodig worden aanpassingen gedaan. Aanleiding is de maatschappelijke discussie over de veiligheid van vrouwen. Er zijn geen incidenten geweest. Terwijl het WK nog aan de gang is, is FC Utrecht vol in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En dat gaat niet altijd even soepel. Zo begon de ploeg het trainingskamp in de Lutte met verlies. Apollon Limassol klopte de Utrechters met 1-0. Alarcon en Van den Berg raakten geblesseerd. Maar de nieuwe trainer Anthony Correa zag wel een fel FC Utrecht. Dan het weer. Eerst nog bewolking in de loop van de middag. Zon en 24 graden. Morgen nog meer zon, dan ook iets warmer, zo rond de 26 graden.
5: Schaap met John Schaap.

dat is dan wel de kroon op je werk. Dit is Bingo FM. Gezellig dat je je bakje koffie samen met ons drinkt. Op de radio hoor je All Stars. Groen als gras.

van Danny Christian. Zijn grote hits kwamen voorbij. Ja, en samen met Freddy Breck en Mieke, de zangeres die het origineel maakte van De Engel Bewaarde, heeft Danny Christian ook deze

regio Noord-Holland heeft al vakantie. En wij hier in Utrecht mogen er naar uitkijken. Ja, de koffers kunnen straks gepakt worden. Danny de Bunk.

Terwijl nog havens de show stilde in de VOF die Freddy Lancey samen met hem en anderen had, begon het voor hem toch ook wel te kriebelen. Freddy Lancey was de gitarist van VOF de Kunst. En ja, componeerde ook de eerste grote hit van deze VOF. Suzanne. Ja, het ging toch wel bij hem kriebelen. Hij wilde zelf ook in de spotlight staan en nam dit liedje op. En daarom klinkt het dus ook echt als een VOF de Kunst hit. Freddy Lancey, als ze lacht, dan lacht ze echt. En vrijdag, ik heb het al gezegd.

0: lach en zing. Ben ik nog hier?
1: Ik draaide eerder al een hit van Imka. En leuk dat er gevraagd wordt om Ik ben nog lang niet klaar. Nou, ik wel. In ieder geval voor dit moment. Veel plezier met de lunch, Henry is er zo. Tot

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Ziggo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Een man van 27 is aangehouden op verdenking van brandstichting tijdens de Pride van vorig jaar in Amsterdam. Volgens de politie heeft hij in de trein van Utrecht naar Amsterdam een treinzitje in de fik gestoken. En op het station van de hoofdstad stichtte hij brand in een tijdelijke kleedkamer van de Pride. Wij deden het al in onze regio en vanaf volgend jaar doet de rest van het land ook mee. Kinderen mogen dan gratis met het OV. Het gaat om kinderen in de basisschoolleeftijd. Die mogen alleen mee met de bus of trein als ze begeleid worden door iemand die wel moet betalen. De kortingsregeling voor 65-plussers in bus, tram en metro stopt juist. De Utrechtse studentenhuisvester SSH wil meer weten over het veiligheidsgevoel van vrouwen in en rond studentenhuizen. Bewoners van SSH-huizen krijgen een vragenlijst, ook de mannen. En medewerkers gaan na de zomer routes fietsen naar studentenhuizen om te zien wat opvalt. En indien nodig worden aanpassingen gedaan. Actievoerders maken zich zorgen over de wolf. Ze gingen vanmorgen met spandoeken naar het provinciehuis. Daar zijn de algemene beschouwingen bezig. En ook de wolf staat op de agenda. Demonstranten zijn boos dat wolf Bram vorig jaar is doodgeschoten met toestemming van de provincie na meerdere bijtincidenten. De actievoerders willen weten of dit afschieten rechtmatig was. Dan het weer, nu nog bewolking. Vanmiddag prikt de zon er doorheen en het wordt dan zo'n 24 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Prachtig mooi, hoor. De drie J's trouwens. Je vecht nooit alleen. Je hebt altijd vrienden om je heen natuurlijk, die je bij moeilijke tijden ook kunnen helpen. Nou, jouw vrienden van de radio, dat zijn wij. Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad met de lekkerste, de allerlekkerste Nederlandstalige muziek. Voor jou, aan de andere kant van de radio. Waar ter wereld je ook bent, www.bingofm.nl. Terug in de tijd met Gerard Joling en Shangri-La.

Oh, wat zijn ze weer lekker zeg. Wat een lekker pur met Circus Tent. We hadden ook de Volte Cruise trouwens. Het seizoen van ons. En dat was nou echt zo'n plaat waarmee je lekker kunt meegalmen natuurlijk. In de vrijheid, ja, we doen het even een tandje rustig wat dat betreft. Jij bent alles voor mij.

0: dan gaan we starten met het tweede gedeelte van het lunchpakket. Ho, ho, rustig aan.
1: De 12e keer.
0: Ja, ik al zeker. Jeroen van der Boom hoor je. Tot aan het nieuws. Leef nu maar je eigen leven.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Net nou iets voor 1 uur. En ik zal je hebben en ik zal je krijgen. Nou, ik zal er zijn tot 2 uur met de lekkerste Nederlandstalige muziek. Hier is John de Bever.
1: Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds wat schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

Drost. En het nummer dat heet Al regent het voor jou. Bij je vrienden van de radio, recht uit het hart van de Domstad, draaien wij alleen de lekkerste Nederlandstalige muziek voor jou. Straks 3-2-1 van Bente en Cherry Ann gaan ook nog voorbij komen. Maar we gaan eerst even naar een retourtje Snake. Hier is VOF.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Een man van 27 is aangehouden op verdenking van brandstichting tijdens de Pride van vorig jaar in Amsterdam. Volgens de politie heeft hij in de trein van Utrecht naar Amsterdam een treinzitje in de fik gestoken. En op het station van de hoofdstad stichtte hij brand in een tijdelijke kleedkamer van de Pride. Wij deden het al in onze regio en vanaf volgend jaar doet de rest van het land ook mee. Kinderen mogen dan gratis met het OV. Het gaat om kinderen in de basisschoolleeftijd. Die mogen alleen mee met de bus of trein als ze begeleid worden door iemand die wel moet betalen. De kortingsregeling voor 65-plussers in bus, tram en metro stopt juist. De Utrechtse studentenhuisvester SSH wil meer weten over het veiligheidsgevoel van vrouwen in en rond studentenhuizen. Bewoners van SSH-huizen krijgen een vragenlijst, ook de mannen. En medewerkers gaan na de zomer routes fietsen naar studentenhuizen om te zien wat opvalt. En indien nodig worden aanpassingen gedaan. Actievoerders maken zich zorgen over de wolf. Ze gingen vanmorgen met spandoeken naar het provinciehuis. Daar zijn de algemene beschouwingen bezig. En ook de wolf staat op de agenda. Demonstranten zijn boos dat wolf Bram vorig jaar is doodgeschoten met toestemming van de provincie na meerdere bijtincidenten. De actievoerders willen weten of dit afschieten rechtmatig was. Dan het weer, nu nog bewolking. Vanmiddag prikt de zon er doorheen en het wordt dan zo'n 24 graden.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Je kijkt me aan, dat is genoeg. Je begrijpt me.
1: Wat zit er in mijn oude doos?
2: Nou, we gaan terug naar 1978. Het stond 2 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. Het was niet echt een grote hit, want de 36e plaat haalden ze maar. Met dit liedje, Een Teken van Leven. We hebben het over Corrie Konings.

medisch verantwoord en zonnebrandolie bestendig. Je hoorde Mike Versteeg en hartslag van je heupen. Laat ze maar gaan, die heupen, want je weet het, jij bent het feestje. Ja.

Mooi. Muziek vanuit België, Jordi Clouseau. Altijd heb ik je lief. En dat is, doe ik altijd maar zo'n Axum Giro plaatje. Want als je dit in de auto aanzet, gaat je gaspedaal vanzelf naar beneden. En de Axum Giro kaart, die krijg je vanzelf thuis.

0: Frank Verrette, hij is niet bang voor de duivel. Nou, is goed om te horen, Frank. En doorgaan wat dat betreft. Nou, we gaan even terug in de tijd met Joost Nuizel.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

Joost Duizel, en ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Benny Nijman had het ook een keer opgenomen, dit nummer. En die zullen we ook nog een keer de revue laten passeren. Het is weer tijd voor mij om afscheid van je te nemen. Straks veel plezier met Lawrence en tot morgen. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden de relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

De hele wereld mag het weten van Dries Roelvink, hoorde je hier op Bingo FM. Op deze woensdag 8 juli, fijn dat je erbij bent. Gezellig hoor, ja. We gaan genieten tot 4 uur bingo in de middag. En Henry, dankjewel voor jouw lunch. We hebben smaakvol gegeten weer.

heet dat liedje van Chris Bauer. Nou ja, het liedje heet... Hoe heet dat liedje? Ja, niet moeilijk, hè? We gaan naar een klassieker van Cadans. Dit is Intimiteit. MUZIEK.

Emily Francis, als ik dan denk aan jou. We gaan naar Monique Smit met Jari Heligus. Ben je verliefd? Och, ik ben het regelmatig. Je wil niet weten hoe vaak ik verliefd ben. Ja, iets te vaak. En ja, wederzijds? Nee, helaas.

Ben je verliefd van Monique Smit met Jari Heiligers. We gaan richting het regionale nieuws van 2:30 en doen we met Ronesse. En dan is het maar dom. Hey, niet dom om te luisteren naar het nieuws hoor. Tot zo! Hey.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Een man van 27 is aangehouden op verdenking van brandstichting tijdens de Pride van vorig jaar in Amsterdam. Volgens de politie heeft hij in de trein van Utrecht naar Amsterdam een treinzitje in de fik gestoken. En op het station van de hoofdstad stichtte hij brand in een tijdelijke kleedkamer van de Pride. Wij deden het al in onze regio en vanaf volgend jaar doet de rest van het land ook mee. Kinderen mogen dan gratis met het OV. Het gaat om kinderen in de basisschoolleeftijd. Die mogen alleen mee met de bus of trein als ze begeleid worden door iemand die wel moet betalen. De kortingsregeling voor 65-plussers in bus, tram en metro stopt juist. De Utrechtse studentenhuisvester SSH wil meer weten over het veiligheidsgevoel van vrouwen in en rond studentenhuizen. Bewoners van SSH-huizen krijgen een vragenlijst, ook de mannen. En medewerkers gaan na de zomer routes fietsen naar studentenhuizen om te zien wat opvalt. En indien nodig worden aanpassingen gedaan. Actievoerders maken zich zorgen over de wolf. Ze gingen vanmorgen met spandoeken naar het provinciehuis. Daar zijn de algemene beschouwingen bezig. En ook de wolf staat op de agenda. Demonstranten zijn boos dat wolf Bram vorig jaar is doodgeschoten met toestemming van de provincie naar meerdere bijtincidenten. De actievoerders willen weten of dit afschieten rechtmatig was. Dan het weer, nu nog bewolking. Vanmiddag prikt de zon er doorheen en het wordt dan zo'n 24 graden.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Alleen maar leuke dingen van Vincent. En daarvoor het regionale nieuws. Meer nieuws check je in de app en bingofm.nl. We gaan naar Nick en Simon, pak van mijn hart.

0: deze nacht van Marco Schuitmaker. En dit is Henk Berna met Henk Dame. Ze zei toch hier op de Stadszender van Utrecht. Ik ben er tot 4 uur. Bingo in de middag.
1: Hey yo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden. Net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

John Spencer, kom dans de hele nacht met mij, hoorde je in het tweede gedeelte van Bingo in de Middag. Fijn dat je er nog bij bent op deze woensdag, de 8e juli. Met Jorieke Sterke nu, Vette Boeren.

0: ijsje uit het gooien van Fleming met Siki en Deens. We gaan naar het regionale nieuws van 3:30.
1: Met de binnenzonwering van de kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag. Kinderen tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis met bus en tram. De vervoersbedrijven hopen zo dat het OV aantrekkelijker wordt voor gezinnen en families.
6: Als we dit op een goede manier naar buiten brengen, dat inderdaad veel mensen met kinderen, opa's en oma's met kinderen, ja, toch makkelijk zo'n abonnement zullen aanschaffen. Kost niks.
5: De OV-korting voor 65-plussers verdwijnt volgend jaar juist. In Utrecht en Rotterdam zijn 70.000 doosjes verboden nicotinezakjes in beslag genomen. Dat gebeurde deze week en later werden in Rotterdam nog eens 277.000 illegale vapes gevonden met zoete smaakjes. Alles wordt vernietigd en de kosten zijn voor de eigenaren. Het aantal bezoeken door huisartsen blijft dalen. Vorig jaar gingen ze minder op visite dan een jaar eerder. Vooral bejaarden krijgen minder bezoekjes, blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau NIVO uit Utrecht. Huisartsen zijn nu wel vaker bezig met overgewicht en gordelroos. Enkele partijen in de Provinciale Staten willen AI inzetten om de werkdruk bij ambtenaren te verlagen. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij woningbouw en het zoeken van documenten en het samenvatten daarvan. Ook moet de provincie daarmee gemeenten helpen die geen hulp hebben van AI. De Staten vergaderen er vandaag over. Het is 23 graden, vanavond klaart het op. Vannacht is het bewolkt, morgen meer zon en dan 26 graden.
1: Met de binnenzonwering van de kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de kroon.
4: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

de ring die jij draagt van Wimmy Bauma. Er wordt regionale nieuws en meer nieuws straks bij Kevin en online via bingofm.nl en onze handige vernieuwde app. We gaan naar Chris Cross met Antoon en Sigourney met Vluchtstrook. Ik wil

Wijngaard hoorde je met aan elke vrouw waar ik eens van hield. Hey, heel veel plezier met Kevin, hij is jouw gids in de spits. Heel veel plezier met Kev en ik ben er vanavond weer en anders graag tot morgen.

0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

echt naar huis. En vandaag een iets andere uitzending dan dat je normaliter van me gewend bent. Vandaag is het kinderfeestje van mijn dochter. En ja, daar ben ik gezellig bij. En vandaar dat ik vooral een playlist gevuld heb met lekkere Nederlandstalige platen. Onder andere deze van Wolter Kroes. En ik wil je nu...

30 graden op de thermometer. En morgen gaan de temperaturen verder stijgen naar zo'n 27 graden. Vrijdag 28 graden. En het weekend zelfs temperaturen zo rond de 30 à 32 graden. Het wordt hartstikke warm en prachtig weer om lekker in de tuin te zitten en de radio aan te zetten op Bingo FM. Voor nu tijd voor een plaatje van DJ Matman. Nu gezongen door Afro Bros, Billy Dans, Brace en Jeffrey Heesen.

0: gezelligere dingen bedenken. Dit was Samuel Welten. En ja, hij kreeg natuurlijk een grote hit met echte Liefde is te koop. Een paar maanden geleden hadden we hem live in de uitzending. En ja, hij was wel echt enorm verbaasd hoe zijn carrière uiteindelijk van de grond is gekomen. En hoe goed het allemaal gaat. Het is hem in ieder geval enorm gegund. Het is de hoogste tijd voor een mooie plaat. Hier is Jaap Reesema.
1: De klok slaat, maar terugslaan heeft geen zin.

Natuurlijk is dan weer een feestje gemist, gezongen door Stef Ekkel en René Karst. En moet eerlijk zeggen dat het ook wel een beetje mijn motto is hoor. Wij gaan terug naar de begincarrière van niemand minder dan Robert Pater. Hier is hij met een oud plaatje van Roel Britting. Laat mij maar gaan, laat mij alleen en daarna het regionale nieuws van 4:30. Tot zo!

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De provincie belooft beter te communiceren over wolven. Dat zegt het bestuur in een debat. Politici zijn boos dat ze te laat hoorden dat wolf Bram eigenlijk niet doodgeschoten had mogen worden. De vergunning was toen niet meer geldig. Een lichte overtreding, zegt de provincie. Voor de deur stonden actievoerders die opkomen voor de wolf. In Utrecht en Rotterdam zijn 70.000 doosjes verboden nicotinezakjes in beslag genomen. Dat gebeurde deze week en later werden in Rotterdam nog eens 277.000 illegale vapes gevonden met zoete smaakjes. Alles wordt vernietigd en de kosten zijn voor de eigenaren. In Utrecht heeft een klant een overvaller uit een drogisterij verjaagd door zijn bivakmuts af te trekken. Dat gebeurde zo'n anderhalve week geleden. De klant raakte toen licht gewond. De man bedreigde een cashière met een mes en eiste toen geld.
2: De kassamedewerkster ziet rond 16:30 die middag de overvaller de winkel binnenkomen. Het is allemaal gefilmd door het beveiligingssysteem. De overvaller loopt weg en steekt recht de het gooilaan over. Wat daarbij opvalt is dat hij niet rent, maar juist heel rustig loopt.
1: Ja, de beelden zijn te zien op rtvutrecht.nl. Kinderen tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis met bus en tram. De vervoersbedrijven hopen zo dat het OV aantrekkelijker wordt voor gezinnen en families.
3: Als we dit op een goede manier naar buiten brengen, dat inderdaad veel mensen met kinderen, opa's en oma's met kinderen, ja, toch makkelijk zo'n abonnement zullen aanschaffen. Kost niks.
1: De OV-korting voor 65-plussers verdwijnt volgend jaar juist. Het is 23 graden, vanavond klaart het op. Vannacht is het bewolkt, morgen meer zon en dan 26 graden.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Inmiddels is het 5:05. Je bent weer op de hoogte gesteld wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En wij gaan door met die lekkere Nederlandstalige platen deze ronde van op weg naar huis. Zorgen we vooral voor heel veel lekkere Nederlandstalige plaatjes. Onder andere deze van Jan.

Echt, als je kijkt in mijn lijst van favoriete platen, dan is dit er eentje van, een plaatje uit 1996. Dit was Diane en Apertoire en ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen deze plaat niet kennen. En de zangeres heeft uiteindelijk niet heel veel nummers gescoord. Maar dit is wel een van mijn favorieten en ik denk die gaan we zeker twee te even draaien tijdens deze ronde van Op Weg Naar Huis. Hier is Emma Heesters. Ik heb haar een paar weken geleden mogen zien in de Amsterdam Arena tijdens de Toppers in Concert. En wat gaf ze weer een fantastisch goed optreden weg. Hier is ze met het mooiste meisje uit de klas. Je hoort hier op Bingo FM tijdens Op Weg Naar Huis. Tot aan 6 uur vanavond.

terug in de tijd met Justine Pelmelai en een vriend. Laat je niet in de steek, want zo ben jij. Afgelopen weekend zat mijn liefje met een nummer in haar hoofd en ze kon er niet opkomen hoe dat nummer heette. En uiteindelijk zijn we gaan googelen en toen kwamen we uit bij muziek van Manke Nelis. En laat de hele boel maar waaien. Herinner jij je dit?

0: gaan richting het NOS Journaal van 5. En daarna ben ik bij je terug met Op Weg naar Huis. Heel graag tot zo.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Levi van Eck met het NOS Journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keizer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keizer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Precies lekkere temperaturen. Het wordt heerlijk warm en ja, ook temperaturen waarvan je misschien wel denkt van het is heerlijk weer om af te koelen. Nou ja, hier in Nieuwegein staat in ieder geval het zwembad klaar voor de komende dagen. Dus we kunnen heerlijk gaan zwemmen. Hier is het plaatje waar het voor mij allemaal mee begon hier op Bingo FM. Hier is Wesley Klein en zijn chocolade.

geleden stond die Towers in de show van Frans Bauer. Hij deed daar een duet samen met Frans Bauer. En eerlijk is eerlijk, als je alleen maar die man op het podium ziet staan, dan krijg je al kippenvel vanaf je kruin tot aan je tenen. En als hij ook nog eens een keer begint te zingen, echt fantastisch goed gedaan. En ja, je moet de beelden maar eens even gaan terugzoeken op YouTube. Het is echt de moeite.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

ben ik nog een half uur lang bij je terug met op weg naar huis. Ik laat je achter met muziek van Mancus Marcus. En ga als je wilt, ook een ex-bingo schrijf die een paar maanden terug echt geregeld voorbij kwam hier op Bingo FM.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Twee mensen zijn gewond geraakt bij een ongeluk op het Gandhiplein. Een auto botste op de Zelfse ring en kwam tegen een paal tot stilstand. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het allemaal kon misgaan is niet duidelijk nog. In Utrecht heeft een klant een overvaller uit een drogisterij verjaagd door zijn bivakmuts af te trekken. Dat gebeurde zo'n anderhalve week geleden. De klant raakte toen licht gewond. De man bedreigde een cashière met een mes en eiste toen geld.
2: De kassamedewerkster ziet rond 16:30 die middag de overvaller de winkel binnenkomen. Het is allemaal gefilmd door het beveiligingssysteem. De overvaller loopt weg en steekt recht de het gooilaan over. Wat daarbij opvalt is dat hij niet rent, maar juist heel rustig loopt.
1: Ja, de beelden zijn te zien op rtvutrecht.nl. De provincie belooft beter te communiceren over wolven. Dat zegt het bestuur in een debat. Politici zijn boos dat ze te laat hoorden dat wolf Bram eigenlijk niet doodgeschoten had mogen worden. De vergunning was toen niet meer geldig. Een lichte overtreding, zegt de provincie. Voor de deur stonden actievoerders die opkomen voor de wolf. Kinderen tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis met bus en tram. De vervoersbedrijven hopen zo dat het OV aantrekkelijker wordt voor gezinnen en families.
3: Als we dit op een goede manier naar buiten brengen, dat inderdaad veel mensen met kinderen, opa's en oma's met kinderen, ja, toch makkelijk zo'n abonnement zullen aanschaffen. Kost niks.
1: De OV-korting voor 65-plussers verdwijnt volgend jaar juist. Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht is het weer bewolkt. Morgen meer zon en 26 graden.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

dat ik daar heel veel gedonder van krijg. Doen we het vaker, hoor die hier op Bingo FM. En wij gaan even door met een plaatje uit de top 40. Hij stond op nummer 1, inmiddels staat hij op plaatsje nummer 4. Hij is een paar plaatsen gezakt. Onder andere voor Rutger van Barneveld. We hebben

Deze plaat stond 7 weken in de top 40, maar kwam niet hoger dan de 20ste positie. Maar wel even leuk om te draaien tijdens op weg naar huis. Hier is mijn verdwaalde plaat, muziek van Maywood en Rio. See you.

plaatje van zijn allereerste album. Ik voel me hopeloos verloren zonder jou. We gaan weer even terug naar de Nederlandse top 40. En dat doen wij met Rutger van Barneveld. Inmiddels is hij just in de wild gepasseerd. En staat hij op plaatsje nummer 2. Ja, daarentegen wordt het Nederlandstalige lied steeds meer gewaardeerd. Hier is die Rutger van Barneveld in die zwoele zomernachten. Denk jij?

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren. Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Twee mensen zijn gewond geraakt bij een ongeluk op het Gandhiplein. Een auto botste op de Zelfse ring en kwam tegen een paal tot stilstand. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het allemaal kon misgaan is niet duidelijk nog. De provincie belooft beter te communiceren over wolven, zegt het bestuur in een debat. Partijen zijn boos omdat ze te laat hoorden dat wolf Bram eigenlijk niet doodgeschoten had mogen worden. De vergunning was niet meer geldig en dus was er een motie van wantrouwen. Die haalde het niet, zegt onze verslaggever.
2: Veel partijen vinden het toch nog te vroeg. De volledige evaluatie van het wolvenbeleid moet namelijk nog komen en de meesten kiezen er toch voor om dat nog even af te wachten.
1: Voor de deur stonden actievoerders die opkwamen voor de wolf. In Utrecht heeft een klant een overvaller uit een drogisterij verjaagd door zijn bivakmuts af te trekken. Dat gebeurde zo'n anderhalve week geleden. De klant raakte toen licht gewond. De man bedreigde een cashière met een mes en eiste toen geld.
3: De kassamedewerkster ziet rond 16:30 die middag de overvaller de winkel binnenkomen. Het is allemaal gefilmd door het beveiligingssysteem. De overvaller loopt weg en steekt recht de het gooilaan over. Wat daarbij opvalt is dat hij niet rent, maar juist heel rustig loopt.
1: Ja, de beelden zijn te zien op rtvutrecht.nl. Kinderen tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis met bus en tram. De vervoersbedrijven hopen zo dat het OV aantrekkelijker wordt voor gezinnen en families.
4: Als we dit op een goede manier naar buiten brengen, dat inderdaad veel mensen met kinderen, opa's en oma's met kinderen, ja, toch makkelijk zo'n abonnement zullen aanschaffen. Kost niks.
1: De OV-korting voor 65-plussers verdwijnt volgend jaar juist. Vanavond klaart het op, vannacht is het bewolkt, morgen meer zon en ook iets warmer, 26 graden.
0: Non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
2: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
1: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard en val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer, vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: Vandaag in Utrecht Sociaal de vierde aflevering alweer uit de serie FC Utrecht door de jaren heen. En vandaag gaan we het hebben over de zero's, oftewel de jaren 2000 tot met 2009. Die jaren vormden de meest succesvolle periode uit de clubgeschiedenis van onze FC. En ze werden gekenmerkt door 3 grote clubprijzen, legendarische bekerfinales en vast Europees voetbal. Onder leiding van Frans Adelaar en Fouke Boy groeide de club uit tot de ultieme cupfighter van Nederland. En vandaag in de studio is onze vaste voetbalprofessor Remco Neu, die ons meeneemt in 6 prachtige verhalen over de FC in deze periode. Remco, fijn dat je weer in de studio bent. Je hebt 6 prachtige verhalen over deze periode van de FC voor ons meegenomen. Ik zei het net al, 3 bekerfinales. Laten we daar eens bij beginnen.
1: Ja, mooi hè. Nou, de eerste die we natuurlijk hadden in 2002, daar weet iedereen van alles van. Dat is van Beto natuurlijk.
0: Dat is alweer lang geleden hoor, trouwens. Lang geleden.
1: Ja. Dat is zo, ja, het wordt tijd weer dat we weer een finale gaan spelen.
0: Ja,
1: dat is,
0: ja helemaal mee eens. Ja.
1: Maar 2002, dat weet natuurlijk iedereen. Het onterecht, we stonden nog voor. En Wamberto, die schiet nog in buitenspelpositie. Meneer Kloeg.
0: Tegen Ajax, zal ik het maar uitspreken.
1: Heel goed, ja. Dat je mag zeggen. En de grensrechter, meneer Kloeg, die vergeet zijn vlaggetje op te steken. Het leuke ervan is wel dat wij na die wedstrijd overal waar meneer Kloeg moest vlaggen in de Eredivisie of in de KKD, is dat alle supporters hem gevolgd hebben aan die kant.
0: Echt waar?
1: Tot zover eigenlijk wel. Dat is wel triest, maar enigszins ook wel grappig dat hij toch maar gestopt is met zijn vak. Dus dat is dan weer het positieve aan het terecht.
0: Ja, maar ja, dan hebben we een verloren finale.
1: Ja, dat was helaas. Dat was de eerste. Maar ja, goed, daarna waren wij zo gebrand. En omdat je Europees speelt, dan hoefde je ook maar 3 wedstrijdjes te spelen. Want je stroomde later in. En het jaar daarop, 2003, waren wij zo gebrand om de finale te halen. Om eerst in de halve finale van onze, eigenlijk de angstgekenen die we hadden, PSV, ja, eindelijk te mogen winnen thuis. En toen de finale tegen Feyenoord mogen spelen, Feyenoord in de eigen Kuip.
0: Ja.
1: Nou ja, dan denk je natuurlijk, dat is, dit gaat niet zo makkelijk.
0: Dat wordt een lastige.
1: Ja. Lastige.
0: Ja.
1: 4-1, lekker.
0: Hoppakee.
1: Eerste goal van Jean-Paul de Jong, daar zat zoveel agressie in, daar zat zoveel. De ballast ging eruit. En ja, ja, heerlijk. En dan 4-1 winnen. Die beker omhoog. Iedereen blij.
0: Ja.
1: Ja, en toen gingen er een aantal mensen weg. En dit jaar erop flikten we het weer. 3 op een rij.
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk fantastisch. Als je dan weer die finale mag spelen. Dan tegen Twente. We hadden die in de halve finale. Sparta uit hebben we ook nog gehad. Penalties. Joost Broersen. Jean-Paul. Je allemaal nog proberen. En er was spanning. Billen knijpen. Iedereen zat met zweet tussen die billetjes. Ja. En we hebben hem gehaald. En toen de finale tegen Twente.
0: Ja.
1: Ja, en dat weten we. Speciale shirts. Ambiance. Het was fantastisch. En dat ene mooie schop van Dave van den Berg. Met links. Zo in die touwen. Nou, dat was euforie.
0: Ja,
1: en toen hadden we hem weer, de tweede.
0: Ja. Ja.
1: Het mooie is daarvan weer, daar komen we zo op, dan mochten we door dat we de beker winnen, mocht je daarna weer deelnemen aan een andere prijs die je kan winnen.
0: Ja.
1: De Supercup. En daar gaan we het zo over hebben.
0: Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst muziek.
2: De bekerfinale 2003 tussen FC Utrecht en Feyenoord.

0: Ja, dat is wel vet.
1: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht in de Zero's. De vierde alweer uit de serie FC Utrecht door de jaren heen. Remco Neu, onze vaste voetbalprofessor, is er ook weer en die neemt ons mee in een aantal verhalen. Ja, weet je, het beslaat 10 jaar de Zero's en we kunnen lang niet alles vertellen. Maar we hebben het net wel over 3 op een rij mooie bekerfinales gehad. Supercups, die hebben we ook gespeeld, hè?
2: Ja, klopt. Ja, dat is in Nederland altijd een beetje een ondergeschoven kindje. Hè? Dat is een soort prijs, net niet prijs. Maar voor Utrecht is natuurlijk wel, dat was een echte prijs om te kunnen winnen. Zeker omdat Utrecht van de 2 die we gespeeld hebben, 1 gewonnen heeft.
1: Ja.
2: En dat is naast de traditionele top 3, was Utrecht de eerste club buiten die top 3 die Supercup won.
1: En top 3 is Ajax, Feyenoord, PSV.
2: PSV, ja. Dat zijn de grote 3. Dus wij waren, daarna mochten we ons lekker in het rijtje scharen.
1: Ja.
2: De eerste die we speelden toen wij wonnen van Feyenoord was tegen PSV.
1: Ja.
2: PSV hadden we toen die halve finale uitgeschakeld.
1: Dan hebben we het over 2003.
2: Dat was toen dat we toen van PSV won de halve finale. Dat had een andere planeet, omdat we zo graag revanche wilden halen.
1: Ja.
2: Maar ja, PSV met Kersman onder andere, die altijd scoorde tegen ons, was gewoon een maatje te groot. En die wonnen gewoon met 3-1, dus die wilden we zo snel mogelijk vergeten. En dan maar hopen dat we de volgend jaar maar weer die finale haalden. Ja. Die haalden we.
1: En die haalden we.
2: En weer halen.
1: Ja.
2: Want toen stond Ajax te wachten als landskampioen. Ja, dat is natuurlijk andere koek.
1: Ja.
2: En dat was een wedstrijd, Menno. En ga ik je over delen. Dat was echt fantastisch. We stonden 10 minuten voor tijd. 1-2 achter.
1: Ja.
2: In de arena. Er zat bijna niemand.
1: Ja.
2: Dat was echt, voor Ajax was het niks. En voor Utrecht wilden we daar niet komen. Dus, maar toen gebeurde het. Hans Somers viel in. En dat was die rode Belg.
1: Ja.
2: Die scoorde even in 10 minuten 2 keer 2-3 voor. En toen kwam Schutje ook nog een keer 2-4 winnen. En het was voor ons een grote prijs. En het leuke was, wie mocht de Johan Cruijffschaal uitdelen? Het was Johan Cruijff zelf.
1: Ja.
2: Het was de eerste keer dat hij bij zo'n Johan Cruijff dingetje erbij was.
1: Ja.
2: Hij had natuurlijk gedacht, appeltje, eitje, geef ik aan Ajax.
1: Ajax zelf, hè?
2: Helaas. Ja. Hij moest de hand schudden met JP.
1: Ja.
2: Dus dat was hartstikke leuk.
1: En JP staat voor Jean-Paul.
2: Ja. Dus zodoende, en dat je dan een afloop hoort dat dan Ajax zegt, ja, is eigenlijk maar een troostprijs.
1: Ja.
2: Dat is dan een beetje jammer. Terwijl ze toen zij die bekerfinale wonnen in 2002 met Van Betten, zeiden ze, wij zijn terecht de winnaar.
1: Ja.
2: Dus voor ons was dat een heerlijk. Bij mij zit het ook heel diep. Hè? Dat is heel diep.
1: Ja, ik merk
2: maar het is wel heel lekker dat het dan zo gebeurt. En dat wij voor het eerst die Supercup kunnen hebben. Dus we hadden dus in 1 jaar tijd een beker en een Supercup. En dat was
1: hoe lang is dat eigenlijk al, die Supercup? Want volgens mij is dat niet al een ontzettend lange traditie.
2: Nee, het is sinds 1991. Toen heet met de KPN Telecom Cup. Al die reclames en dingen. En dat was eigenlijk voor het eerst, want we hebben hem ooit 1 keer eerder gehad. En als ik me niet vergis was dat 49, toen won SVV hem. Die had een soort, in Rotterdam was er een krant die zei, nou we gaan tussen de Supercup, want Feyenoord toen ook de beker had gewonnen. Was een soort onderling iets wat er was. Dus nou ja, toen dachten we van, toen had de KNVB bedacht, we gaan daar iets op doen. Omdat in Engeland heb je de Charity Shield en in Duitsland heb je hem en een andere heb je hem.
1: Ja.
2: Wij gaan dat ook doen. Moet een traditie worden.
1: Ja.
2: Maar ja, in het begin zat de stadions leeg. Het is een soort veredelde oefenwedstrijd.
1: Ja. En vroeg in het jaar ook.
2: In begin augustus iedereen op vakantie.
1: Ja.
2: Maar je ziet nu in Nederland dat het steeds meer kwam. En zeker toen PEC Zwolle een keer won met 5-1 van Ajax. Won.
1: Ja.
2: En dat zat het helemaal vol. Dus het wordt steeds meer een traditie.
1: Ja.
2: En steeds leuk. En ja, wij Utrecht hebben een hele mooie historie daarin.
1: Ja, en clubs willen hem graag in de prijzenkast hebben. Hè?
2: Zeker weten.
1: Ja, dat dacht ik wel. We gaan weer even naar de muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht in de Zero's, oftewel jaren 2000 tot en met 2009, allemaal in het kader van FC Utrecht door de jaren heen. De vierde aflevering alweer uit deze serie. We hebben er nog eentje en die doen we over een paar weken en dan hebben we het over de FC Utrecht in de jaren 10. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. In de studio is Remco Neu en Remco die neemt ons altijd mee in prachtige verhalen. We hebben het net gehad over de bekerfinales, we hebben het over de Supercup gehad. Maar we hebben het nog niet gehad over de Europese avontuur van FC Utrecht. Hè?
1: Nee, dus dat klopt. Van al dat hele mooie zilveren wat we in die prijzenkast hebben staan, mochten we daardoor deelnemen aan Europees voetbal.
0: Ja.
1: En zeker in deze periode hebben wij zoveel mooie Europese topclubs als tegenstanders gehad. Denk aan Parma, denk aan Real Zaragoza, dat zijn voormalige Europacup winnaars.
0: Ja.
1: Austria Wien, finalist Europacup 1. We hadden Graz, we hadden Jew Gardens. Nou, we zijn heel Europa doorgegaan. Celina, Legia Warschau, Auxerre, een topploeg was dat ook. Dus we hebben eigenlijk van de Champagne-streek tot het IJzige Noorden hebben we alles mogen beleven.
0: alle clubs voorbij. Maar het ging ook best goed, toch?
1: Het ging heel goed, want de eerste keer dat wij dat nog deden, mochten we inkomen, was Grazer AK. Mm-hmm. Dat was onze begin. Thuis makkelijk 3-0 voor.
0: Ja.
1: Uit naar het Arnold Schwarzenegger Stadion, naar de
0: Serieus?
1: Bekende meneer. Ja, daar kwam die meneer vandaan. Maar bij rust stonden we 3-0. Dat was even een probleempje.
0: Ja.
1: Gelukkig hadden wij Patrick Zwaanswijk nog. Die leverde 1-3. De 2-3 kwam daarna nog en de 3-3.
0: Hoppakee.
1: Dus dat hele kleine stressmomentje was natuurlijk om snel te vergeten.
0: Ja.
1: En daarna kregen we Parma. Parma met de grote mannen. Gattuso onder andere. Weet je wel, dat was echt fantastisch. Dus die was thuis verloren met 1-3. Dat was wel jammer. Maar we hadden een fantastische ambiance. Iedereen sprak daar met heel veel plezier over. En toen gingen we uit naar Parma. Ja, toen werd heel Parma werd drooggelegd. Dus iedereen ging buiten Parma maar drinken en gezelligheid.
0: Oh, zomaar niet drooggelegd. Ja. Aha, geen alcohol. Aha.
1: Geen alcohol. Ja. Dachten van, er komen een stilletje Schorrie Morris uit Utrecht. Ja. Dat willen we niet hebben.
0: Ja.
1: Maar ook dat ging goed. Een topclub. En we speelden een 0-0. Dat was echt heel knap. Dus we hadden onze naam weer in Europa neergezet. En toen was het een jaartje erop, was het Legia Warschau. Want dat ging een stukje minder. Maar Legia heeft natuurlijk de banden met ADO Den Haag onder andere. Dus dat was voor politie, de veiligheidstroepen, was dat niet helemaal een leuke wedstrijd.
0: Okay.
1: Omdat ook ADO op visite kwam. Die dachten, nou ja, leuk, theekransje.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat ging iets anders. Dus dat avontuur was snel voorbij. En toen was het derde jaar wat we opeenvolgden spelen dankzij die beker.
0: Ja.
1: Zaten we in een soort poolfase. Eerst hadden we Jew Gardens voor play-offs. Die wonnen we. En toen gingen we, een mooie loting, Austria Wien, Djepno Petrovsk, die later ook nog een finale gespeeld heeft.
0: Een fantastische naam is dat, ja, geweldig.
1: Ja. Dus dat is heel mooi.
0: Je spreekt het ook zo mooi uit, kan je het nog één keer doen voor ons?
1: Ja, Djepno Petrovsk.
0: Wat zei je?
1: En toen hadden we, Austria Wien zat daar nog bij en Club Brugge, uit, was natuurlijk hartstikke mooi. Mooi oud stadion, Jan Breitel stadion. Dus dat was heel erg een mooie avontuur. We hebben de poolfase wel niet mogen overleven, maar Zaragoza uit was natuurlijk mooi met Leo Beenhakker mee. En dat waren gewoon fantastische.
0: Maar ze hebben het wel heel erg goed gedaan.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja. Komt dat ook een beetje door de trainers die ze in de tijd hadden? Ik noemde het al in mijn intro. He. Je had Frans Adelaar, Fouke Boy. Dat waren toch niet de minste?
1: Nee, dat klopt. Maar ook een beetje natuurlijk ook door de voorzitters die we gehad hebben. Er werd toch wel wat meer risico genomen met investeren in geld.
0: Ja.
1: En dat soort dingen. Dus er was ook wat meer besteedbaar. Dus we konden ook wat betere spelers halen.
0: Ja.
1: En daardoor is dit het resultaat.
0: Ja, en mooie Europese wedstrijden kunt spelen tegen mooie clubs. Nog één keer.
1: Djepno Petrovsk.
0: Hartstikke idee.
2: Tjuwatjong komt, blijft even hangen. Daar is de voorzet. Tangen krijgt de bal misschien niet echt lekker op het hoofd. En mag Brugge aan de linkerkant via Peter van der Heijden in de 28e minuut bij een stand van 0-0 de ingooi gaan nemen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Twee mensen zijn gewond geraakt bij een ongeluk op het Gandhiplein. Een auto botste op de Zelfse ring en kwam tegen een paal tot stilstand. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het allemaal kon misgaan is niet duidelijk nog. De provincie belooft beter te communiceren over wolven, zegt het bestuur in een debat. Partijen zijn boos omdat ze te laat hoorden dat wolf Bram eigenlijk niet doodgeschoten had mogen worden. De vergunning was niet meer geldig en dus was er een motie van wantrouwen. Die haalde het niet, zegt onze verslaggever.
2: Veel partijen vinden het toch nog te vroeg. De volledige evaluatie van het wolvenbeleid moet namelijk nog komen en de meesten kiezen er toch voor om dat nog even af te wachten.
1: Voor de deur stonden actievoerders die opkwamen voor de wolf. In Utrecht heeft een klant een overvaller uit een drogisterij verjaagd door zijn bivakmuts af te trekken. Dat gebeurde zo'n anderhalve week geleden. De klant raakte toen licht gewond. De man bedreigde een cashière met een mes en eiste toen geld.
3: De kassamedewerkster ziet rond 16:30 die middag de overvaller de winkel binnenkomen. Het is allemaal gefilmd door het beveiligingssysteem. De overvaller loopt weg en steekt recht de het gooilaan over. Wat daarbij opvalt is dat hij niet rent, maar juist heel rustig loopt.
1: Ja, de beelden zijn te zien op rtvutrecht.nl. Kinderen tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis met bus en tram. De vervoersbedrijven hopen zo dat het OV aantrekkelijker wordt voor gezinnen en families.
4: Als we dit op een goede manier naar buiten brengen, dat inderdaad veel mensen met kinderen, opa's en oma's met kinderen, ja, toch makkelijk zo'n abonnement zullen aanschaffen. Kost niks.
1: De OV-korting voor 65-plussers verdwijnt volgend jaar juist. Vanavond klaart het op, vannacht is het bewolkt, morgen meer zon en ook iets warmer, 26 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht in de Zero's. Allemaal in het kader van de serie FC Utrecht door de jaren heen. Deze keer dus de jaren 2000 tot en met 2009. En die werden gekenmerkt door veel bekerfinales, Europees voetbal, supercups. Maar er waren toch ook wat donkere plekjes eigenlijk in die periode. Hè?
1: Ja, die periode is natuurlijk ook gekend met een aantal sterfgevallen.
0: Ja.
1: De bekendste is natuurlijk van David Di Tommaso.
0: Ja.
1: 2005 na de overwinning tegen Ajax de nacht daarna in zijn slaap overleden.
0: Ja, want is een beetje duidelijk geworden wat daar ooit is gebeurd?
1: Ja, het is een natuurlijke dood, is geconstateerd. Maar hartstilstand.
0: Ja.
1: Ja, weet je, het kan dat gebeuren bij wielrenners ook, hè, dat het het hart te groot en het pompen. Ja,
0: is het dan een sporthart of zo? Wordt het
1: wordt het wel genoemd, maar ja, ik ben geen medische dokter om
0: iets te kunnen doen. Nee,
1: zo wordt het vertaald en zo lees je het. Ja, en daar moeten we het mee doen. Dus dat was voor Tries en iedereen mocht hem. En het was een geliefde Fransman. Hij nam iedereen mee. Hij zat er nog niet zo lang. En ja, dat heeft wel impact gehad op de hele stad. Ook al hield ze niet van voetbal. Zeker de herdenking toen. Eigenlijk een half jaar daarvoor toen speelde Nederland-Liechtenstein in het stadion Galgenwaard. En Wesley Sneijder, onze record international, werd toen uitgejouwd door het Utrechts publiek. Die stond als eerste daar om zijn eer te betonen aan de overleden Di Tommaso.
0: Ja.
1: Ja, dat maakte indruk bij het publiek. Dat heeft hem voor altijd wel geliefd gemaakt.
0: Ja, maar hij was sowieso heel erg geliefd bij het publiek, had ik het idee.
1: Ja, alleen
0: nog jarenlang is dan, ik weet niet of het nog altijd zo is, maar een foto meegedragen en op die tribune zag je ook vaker weer eerbetoon. Zijn vrouw wordt volgens mij één keer per jaar uitgenodigd, toch? Is dat,
1: ja, klopt.
0: Ja.
1: Want ze hebben dan het einde van het seizoen, dan wordt de speler van het jaar bekendgemaakt. En die krijgt dan de Di Tommaso trofee uitgereikt door Audrey of zijn zoon.
0: Ja.
1: Daarin. En toen, dat maakt nog steeds indruk, omdat niemand is hem vergeten.
0: Nee.
1: En ook al ben je na die periode geboren, je krijgt dat altijd wel mee.
0: Ja,
1: dus dat maakt indruk. Ja, dan hadden we daar een halfjaartje ervoor nog Herman Bekien. Ja, die moeten we toch even noemen, want dat is ook het levenslied van Utrecht.
0: Ja,
1: en,
0: die zong altijd onze strijdlied, hè?
1: Kijk, dat bedoel ik, En als ik bovenop het dommetje sta en een dingetje. En, weet je, dus het is fantastisch. Het is gewoon geweldig. En maar zulke iconen, daar moet je iets mee, vind ik.
0: Ja.
1: We hebben een heel klein beeldje staan bij het ledige erf. Dus
0: dat is te klein. Dus,
1: ja, te klein.
0: Ja, vind ik ook. Ja,
1: neem het gewoon uit geworden.
0: Hey, een andere icoon die ook overleed was Henny van Schoonhoven.
1: Ja. Ja, dat is Henny de Tank, hè? De bijnaam. Dat zegt al genoeg.
0: Ja.
1: En ooit een mooie, memorabele wedstrijd 1999. Openingsfase tegen Real Zaragoza. Vriendschappelijk, er was er bloed in de paal, stond er op de telegraaf. Was grote kop. Want Henny viel even in. Want iedereen dacht, Henny. En Henny kwam even en die Sneijder. Dat was een beetje een goede rousdouwer bij Zaragoza.
0: Ja.
1: Die dacht, ik neem de cirkelslag mee en ik begin elke Utrechter te schoppen. Dat moet je niet doen als Henny erbij is.
0: Ja.
1: Henny daar. Nou, een trainertje laat mij even invallen. Ik maak het wel even goed.
0: Daar kan ik ook.
1: Deed hij.
0: Ja.
1: Bloed aan de paal. Dat was mooi. Dus daarna kon hij nooit meer stuk. Alleen triest was dat hij de ziekte had. De vreselijke ziekte.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Voor zijn dood heeft hij ook flyers in het stadion. Dat hij graag dat vreselijke woord wilde bannen uit het stadion.
0: Ja, terecht.
1: Dat is redelijk gelukt, denk ik. Al hoor je het af en toe nog eens. En dan denk ik, hoop jongens dat jullie een beetje aan Henny denken.
0: Ja.
1: Zijn laatste wens was dat toch wel. Dus ik hoop dat daar een beetje definitief hiermee het vreselijke woord daarmee verbannen is.
0: Ja.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Ja.
1: Dat zou mooi op zijn.
0: Ja, dankjewel. Ja, ook dit hoort natuurlijk in zo'n decennium over FC Utrecht. We gaan het straks hebben over de voorzitter die op een gegeven moment kwam. En het stadion Galgenwaard. Oh!

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht in de Zero's. En aangeschoven is Remco Neu en die heeft heel veel mooie verhalen over FC Utrecht in deze periode. We hebben het al over verschillende dingen gehad, Remco. Maar waar we het nog niet over hebben gehad is de komst van Frans van Zeumeren. Want ja, dat maakte wel verschil, hè?
1: Ja, heerlijke man, ome Frans.
0: Ja, mag jij ome Frans zeggen?
1: Ja? Een beetje koosnaampje
0: toch wel. Ik moet wel meneer Van Zeumeren zeggen, hoor. Maar, ja, zeker. Ja,
1: ja, als je zijn lijfspreuk No Guts, No Glory, dat is toch wel een beetje waarin Utrecht ook zit. Hè? Een beetje wat de supporters ook vinden van Utrecht. Een beetje hard werken, bloed, zweet, tranen, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dus nou ja, daar komt helemaal mooi overheen. Dus die combinatie is perfect. In 2008 gekomen.
0: Hij kwam uit de bouwwereld volgens mij.
1: Ja, Mammoet, dat is zo'n bergingsbedrijf in de offshore. En ja, natuurlijk bekend van de koers, de opgave van de koers.
0: Ja.
1: Daardoor hoop centjes mee verdiend. Gelukkig uitgegeven aan FC Utrecht.
0: Ja.
1: Geïnvesteerd daarin.
0: Hoe werkt zoiets dan? Dan wil iemand voorzitter worden? Of hoe koopt hij dan aandelen? Moet je dan de meeste aandelen hebben om voorzitter te worden?
1: Ja, meer dan 50% moet je zeggen dat je het zeggenschap hebt over de club en dat je de koers kan veranderen.
0: Ja.
1: Dan heb je natuurlijk ook nog raad van commissarissen en dat soort dingen. Dus die moet je allemaal tevreden houden. Dus het runnen van een voetbalclub, ja, dat is wel wat anders natuurlijk. Je hebt een technisch vak, het is echt het voetbal zelf.
0: Ja.
1: Ja, en het commerciële en eromheen nog het vastgoedbeheer van stadions.
0: Ja.
1: Je personeels, natuurlijk HR-zaken. Dus je moet van alles een beetje afweten. Echt allround.
0: Ja, ja, maar hij wilde graag voorzitter worden en dat werd hij.
1: En die zag meteen zijn handje erin, want hij had een voorliefde voor Willem van Hanegem. Die werd ook trainer.
0: Ja, en, nou, wie niet, want het is natuurlijk ook een icoon. Ja,
1: maar wel wezen.
0: Heerlijk,
1: toch?
0: Ja, zeker.
1: Heerlijk, lekker eigenwijs, eigenzinnig.
0: Nummer 34 bij FC Utrecht.
1: Ja, joh, heerlijk. Dus ze haalden dat. En dan hadden we ook meteen successen. Want we hebben die Intertoto nog gespeeld tegen Hammerby, weet je wel, met hem. Dat hij vliegangst had van Hanegem.
0: Oh,
1: dat hij daarin stilstond.
0: Ja.
1: Maar die hebben toch wel wat neergezet. En ook richting 2010, daar gaan we het dan later over hebben. Met succesvol met Liverpool, onder andere, want we hadden Steaua en Napoli. Dus hij heeft wel wat aan de weg getimmerd en hij heeft gedaan.
0: En hij heeft er echt goed geld in gepompt.
1: Hij heeft er echt goed geld in gepompt. Ja. En dat nog steeds. Kijk, je krijgt natuurlijk altijd wel wat terug. Je bent natuurlijk zakenman, die gaat niet zomaar 50 miljoen weggooien. Dat doen we niet zomaar.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Dus we moeten dat iets genuanceerder en moeten we dat bekijken.
0: Maar je moet er ook wel in geloven. Toch?
1: Je moet erin geloven, maar dat heeft hij altijd gedaan.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel mooi. En dat heeft altijd, ook al ging het de poosje niet goed, weet je wel, gewoon weer de term No Guts, No Glory en we gaan er weer voor.
0: Ja.
1: Hij heeft risico's durven nemen. Natuurlijk met Jordi Zuidam heeft hij natuurlijk een fantastisch iemand die alles afstruint en probeert met de transfervrije spelers om daar winsten mee te maken, zodat het weer ten goede komt van de club.
0: Ja.
1: Mooi trainingscomplex laten bouwen, Overvecht, ook nog dat. En hij heeft natuurlijk het voordeel gewoon gewaard dat in 2001 de renovatie is geweest.
0: Ja.
1: En daardoor je ook een soort voetbaltempel creëert. Voor de kenners is het wel leuk, de boog aan de overkant van de hoofdtribune. Toen hadden we Reebok als sponsor. En Reebok was toen de sponsor van Bolton Wanderers. Het is eigenlijk een kopie van het Bolton Wanderers stadion.
0: Ja.
1: Dus dan moeten mensen maar eens goed kijken. Als je een fotootje pakt en dingetje, dan kan je het ook een beetje goed vergelijken.
0: Oké, leuk.
1: Ja, en dat voetbal heeft natuurlijk de hele ontwikkeling van het stadion en met Frans heeft het wel gebracht waarin we nu staan.
0: En is dat stadion nu eigendom ook?
1: Ja, het stadion is nu eigendom. Ze hebben dat weer verpakt in Jongerius BV. En daar zit dan weer meneer Spelt in. Daar zit Van Zeumeren zit daar in. Daar zitten nog een paar mensen in.
0: Ja.
1: Ja, en die gaan weer zorgen dat daar dat er genoeg geld komt. Misschien wel weer popconcerten zoals we in de jaren 80 hadden.
0: Ja, zeker. Dat heb ik ook wel eens zitten denken. Ja, dat zou wel weer heel erg leuk zijn. Ja.
1: Vrouwenvoetbal een paar in de land gehad. Dat zou natuurlijk wel kunnen.
0: Ja.
1: Ja, zo hebben ze nog genoeg ideeën om iets te kunnen doen.
0: Ja, mooi verhalen, Rim.
2: Wolfs met zijn 50ste. Ja, dat is hem. Zou het dan de bevrijding worden? Michael Mols maakt gebruik van het foutje in de defensie van RKC Waalwijk. Klompen kan er niet bij komen. Mols trekt links de 16 meter in en haalt uit met zijn linker. Ver van Sinou. De 1-1 komt op het scorebord.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht in de jaren 2000 tot en met 2009. Remco Neu, onze voetbalprofessor moet ik zeggen, die is natuurlijk ook weer in de studio. En die heeft al heel veel mooie dingen verteld over de bekerfinales, over de Supercup, over Europees voetbal, over de voorzitter Frans van Zeumeren en het stadion. Maar Remco, je hebt vast ook nog wel wat losse feitjes die je zo uit je mouw kan schudden over de FC.
1: Ja, niet alleen de FC, maar ook over de stad Utrecht. En over het Utrechtse voetbal, want Utrecht is voetbalstad nummer 1.
0: Zeker.
1: Nou, beginnen met het gewonnen EK van 88.
0: Ja,
1: daar zaten maar
0: liefst
1: 5 Utrechters in. 5 Utrechters. Dus ik zou de bondscoach nu oproepen om alleen maar Utrechters te halen.
0: Zal ik het eens even gaan proberen in 88?
1: Ja.
0: Hans van Breukelen.
1: 1.
0: Jan Wouters.
1: 2.
0: Gerald Vanenburg.
1: 3.
0: Marco van Basten.
1: 4, maar die laatste.
0: Ja,
1: denk aan de trainerstaf.
0: Nol eruit.
1: Hartstikke goed. Kijk,
0: Menno. Ja, dankjewel. Ja. Mij is het gelukt. Ja.
1: Dat is natuurlijk de grondslag van het succes wat we hebben gehad daar.
0: Ja.
1: En dan heb ik Snijder is een Utrechter met
0: record international
1: wat we hebben gehad. We hebben Wout Buitenweg, jaren 20, die nog steeds de best volle spits is van het Nederlands elftal. Beste moyenne.
0: Echt waar?
1: Ja, 11 interlands, 14 doelpunten, 1.22. Nog niet te evenaren.
0: Nee.
1: Jan Vos speelde voor UVV ook in die periode. 5 goals Olympische Spelen, nog nooit geëvenaard. Dus dat zijn allemaal records die we mee mogen nemen.
0: Het zijn allemaal jongens die uit Utrecht komen. Hè? Hier zijn opgegroeid. En ze hebben helaas niet allemaal voor of DOS of een van de andere clubs gespeeld. Of FC Utrecht, maar...
1: Maar wel international geweest.
0: Ja, precies.
1: En dat is het mooiste.
0: Ja,
1: dan hebben we nog een international, wat een heel mooi verhaal is. Gerrit Plomp, zou iemand denken, hè, heeft hij het oranje shirt aangehad?
0: Ik wou net zeggen, dat zegt mij ook even niks.
1: 86, een vriendschappelijke wedstrijd in Genua. Tegen Italië werd hij opgeroepen.
0: Okay.
1: En de voorbereiding gedaan. Oranje shirt stond in de basis. Lekker in die spelerstunnel.
0: Ja.
1: Hij kijkt naar buiten. Een grote hoosbui. Onweersklapper. Alles erbij. Hele veld blank. Wedstrijd afgelast. Nooit meer opgeroepen.
0: Oh.
1: Hij heeft nooit een officiële in het land gespeeld.
0: Oh,
1: wel mogen
0: wat
1: doen. Ja, dat is triest. Maar,
0: maar zou Gerrit dan zijn shirt nog wel hebben?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, dat denk ik wel. Dat hoop ik
1: slaapt hij nog in.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja,
1: maar goed,
0: wat jammer zeg. Ja.
1: En voor de rest, kijk, wat kan ik hier vertellen? We hebben de eerste goal in betaalde voetbal gehad door een Utrechter. Dat is Luc Vlat geweest, DOS 54. We hebben de eerste goal in het betaalde voetbal gehad in 56. Tony van der Linden onder andere.
0: Oh, ook een naam uit het verleden. Prachtige, mooie naam, Tony van der Linden.
1: En waar iedereen nog steeds over zit, is over de dubbelgenomen penalty van Cruijff en Olsen.
0: Ja.
1: Ja, sorry Amsterdam, maar wij deden het eerder. Wij hadden een supercupwedstrijd.
0: Ja?
1: Dat was de kampioen van Nederland, 58, was DOS tegen Velox. Dat was de amateurkampioen.
0: Ja.
1: En voor een uitverkocht stadion, Leo Horren, daar kwam Lammers met Tom van der Linden. En die gedaan met die penalty in tweeën. En die bal die ging erin. En toen even Leo Horren voor het verbijsterende publiek moeten uitleggen dat het de officiële spelregels zijn.
0: Ja.
1: Dus daarin waren wij de eerste.
0: Oh, geweldig zeg.
1: Ja.
0: Dat is inderdaad helemaal. Zijn daar beelden van of niet?
1: Er zijn geen beelden van.
0: Dat is jammer, hè? Ja, okay.
1: Maar het is wel onbeschreven, dus dat is wel heel mooi.
0: Nee, dan geloven we het.
1: En natuurlijk oprichting betaald voetbal is hier gebeurd in Hotel Terminus. En daarin hebben we gehad. We hebben natuurlijk de eerste wanordelijkheden. Iedereen zegt altijd 74 was Tottenham tegen dinges. Maar dat hadden wij hier al met DOS Penerol in 1960. Liep helemaal uit de klauwen.
0: Ja.
1: Toen heeft DOS nog een officiële waarschuwing gehad van de KNVB. Dat de licentie zou worden ingetrokken. Dus ja, feitjes zat. Ik kan nog wel uren doorgaan.
0: Ik geloof het best. Remco, laatste vraag. Ten slotte, hoe gaan we de FC Utrecht jaren 2000 tot en met 2009 samenvatten?
1: Ja, de succesvolste jaren uit haar periode.
0: Ja.
1: Maar ook, dat we het zo zeggen, dat voor de toekomst toe met Van Zeumeren hebben we wel een basis gelegd om een goed en gezonde club neer te zetten.
0: Dankjewel Remco. We spreken elkaar ongetwijfeld heel snel weer. En tot zover Utrecht Sociaal voor vanavond. Veel plezier bij alle andere programma's hier op Bingo FM. En mocht je de uitzending nogmaals willen beluisteren, dan kan het altijd. Doe dat gewoon eventjes via onze app. Fijne avond. Hey.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslaan. Plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stadhuisplein.
3: Goedenavond. In Den Haag hebben ze een nieuwe coalitie en een college. In Utrecht hebben we dat al eventjes. En daar gaan we het vanavond over hebben in Stadhuisplein op Bingo FM. Een uur lang praten we over de Utrechtse politiek. En vandaag gaan we het dus hebben over die nieuwe coalitie van GroenLinks, PvdA en D66. En over hun coalitieakkoord. Voor u! Heet het. Heel origineel. Vorige week debatteerden de Utrechtse raadsleden al over de plannen. En vandaag doen we dat nog eens dunnetjes over, maar dan in begrijpelijke taal, zodat jij het thuis ook snapt. Dus we leggen uit dat de belastingen fors omhoog gaan en dat er verder niet zo heel veel verandert, want daarvoor is het geld op. Al zal Mahar Vartal dat heel anders zien, zij is van GroenLinks PvdA. Bert van Steeg wilde eerst ook wel meedoen aan deze coalitie, maar bedacht zich, zijn partij, het CDA, zit gewoon weer in de oppositie. En Tess Meerding van de VVD werd niet eens gevraagd om mee te doen. En dat zit haar nog altijd dwars. Dit en meer, het komend uur in Stadhuisplein op Bingo FM.

0: Zwoele zomernachten. Zo heet het plaatje van Rutger van Barneveld. Je luistert naar Bingo FM. Het programma heet Stadhuisplein. En we praten over de politiek. En vandaag doen we dat met drie gasten. Met Tess Meerding, zij is van de VVD. Bert van Steeg is van het CDA. En Mahar Fatal. En waar ben jij eigenlijk van?
1: Ik ben van GroenLinks, Partij van de Arbeid.
0: Pak even lekker de microfoon erbij. Je bent van GroenLinks?
1: GroenLinks, Partij van de Arbeid.
0: En waarom ben je niet van Pro?
1: Ja, kijk, soms als je landelijke partij opeens besluit een andere naam te hebben, dan overvalt dat je een beetje als je in een stad bent. Mm-hmm. Dus wij hebben in Utrecht gewoon regels met elkaar. Hoe je als partij hoort te heten. En als je je naam wil veranderen, dan kan dat. Maar dan moet je dat wel keurig met je collega's samen doen. En daar hebben wij gewoon nog geen tijd voor gehad. Dus wij zijn gewoon nog GroenLinks PvdA. Ik vind de naam Pro wel echt superleuk.
0: Wordt het dan Pro Utrecht?
1: Pro Utrecht.
0: Ah, okay. Ja. En je zegt het overvalt. Dat kan ik me niet helemaal voorstellen dat jullie overvallen is. Want het is echt, nou, echt al maanden dat we jaren bijna weten dat jullie zouden gaan fuseren. En ja. Maanden dat het definitief is.
1: Nee, en ik zeg het ook een beetje dramatisch. Want ze hebben ons landelijk alle tijd gegeven om het gewoon een beetje goed te regelen hier in Utrecht. Maar ja, we weten natuurlijk al lang dat we gaan fuseren. We zijn ook heel blij daarover. Dus het is ook goed dat we een nieuwe naam hebben. En gewoon duidelijk waar we voor staan. En wat we gaan doen. Maar we hebben even tijd nodig gewoon om het netjes te doen. Ook met de collega's hier in de gemeenteraad.
0: Ik begrijp dat het iets te maken heeft met budgetten. Dat als je gewoon een nieuwe naam neemt, dan klinkt het als een afsplitsing. En dan ben je je budget kwijt.
1: Ja, dat is wel. Dat is een van de dingen. Ja, ja, en daar moeten de collega's het ook gewoon mee eens zijn. Dat wij niet opeens een nieuwe partij zijn of een afsplitsing of iets. Maar dat wij gewoon nog steeds onszelf zijn.
0: En met de collega's bedoel je de andere partijen?
1: De andere partijen. Bijvoorbeeld deze twee mooie collega's die hier zitten vandaag.
0: Ja, en die 13 anderen die er nog zijn. Ja,
1: zijn er best veel.
0: Hey, jij werkt bij de Algemene Onderwijsbond.
1: Uh-huh.
0: En je bent directiesecretaris.
1: Dat klopt.
0: Ja, ik ga toch de vraag stellen. Wat is het verschil tussen een directiesecretaris en een directiesecretaresse?
1: Dat is een goede vraag. En de directiesecretaris die geeft eigenlijk vooral ook advies. Dus ik adviseer het management en de directeur over dingen die we doen met de organisatie. Beleidsstukken voor intern. Hoe we het management doen. En ik zorg er ook gewoon voor dat besluitvorming goed plaatsvindt. En dat soort dingen. We hebben namelijk ook een secretariaat. Dus die doen de secretaresse klussen voor de organisatie.
0: Koffie halen, dat soort dingen.
1: Nou, belangrijke orde houden, afspraken maken. Zorgen dat natuurlijk goed voor orde opgeslagen. Dat zijn ook hele belangrijke taken.
0: Is het niet gewoon een hele ouderwetse, ja, gender-onvriendelijke term? Directiesecretaris en directiesecretaris?
1: Oh, interessant. Is dat het?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Oh, ik ben de mannelijke versie van deze baan. Oeh, dat is nou leuk. Dat ga ik eens een keer zeggen op werk. Ja. Dan moet ik meer betaald krijgen.
0: Oké, dat zei ik niet. Bert, jij bent van het CDA. Oh, nee, nog één ding. Wat doet de AOB?
1: De AOB is de vakbond voor leraren.
0: Oké, simpel, zo simpel is het.
1: Ja, ze strijden voor hoger loon, goede arbeidsvoorwaarden. Heel belangrijk.
0: Goed, ik was bij jou, Bert. Jij bent van het CDA. En jij werkt, je legt het me elke keer weer uit en elke keer vergeet ik het weer. En denk van, hè? Bij de brancheorganisatie voor de circulaire maakindustrie.
2: Ja, voor bureau de leiding. Onder andere, ja, zeker. Dat zijn producenten en ondernemers. Maakindustrie in Nederland. En die maken leidingen voor van alles. Hè, voor rioleringen, voor water. En die zijn ook bezig met circulariteit. Hoe kun je ervoor zorgen dat alles wat je maakt, dat je dat weer inzamelt. En dat je dat weer in nieuwe leidingen kunt gebruiken. Dus daar geef ik leiding aan. Ja.
0: Circulair wil zeggen hergebruiken?
2: Ja. Opnieuw gebruiken van, die leidingen liggen vaak decennia onder de grond. Tenminste de meeste. En we denken na over wat je gaat doen op het moment dat ze niet meer gebruikt kunnen worden. En dat je ze toch ook wel weer kunt gebruiken als nieuwe leiding.
0: Waterleidingen, gasleidingen, dat soort dingen.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Hey, ik ga even een verband maken met Pro. Want het CDA is ook een fusiepartij.
2: Ja.
0: Het is heel lang geleden. Ja. Het was de KVP, de Katholieken, de CAU, de Christen... nog wat? De
2: Christelijke Historische Unie. Ja.
0: En de AAP, de Antirevolutionaire.
2: 1980, ja, klopt.
0: Oké, dat is dus 45 jaar geleden. Is dat nog herkenbaar binnen het CDA, die drie stromingen?
2: Wel steeds minder, moet ik zeggen. In het verleden was het natuurlijk altijd zo van welke stroming ben je? En is dat ook op een... een beetje denk ik discussie die Pro nu ook wel heeft. Is dat in een lijst een beetje in balans? Maar tegenwoordig gebeurt dat veel minder. Zijn ook mensen die minder direct met een kerk van een kerklid zijn. Maar ook bijvoorbeeld mensen met een islamachtergrond, die zijn ook lid van de partij. Dus dat is echt wel verwaterd. Het gaat veel meer om op welke manier bedrijf je politiek. En herken je in de standpunten van de partij.
0: Zie, Zie jij ooit, nou, ooit op de korte termijn een fusie voor je met de ChristenUnie?
2: Nou, ik vind de ChristenUnie echt wel een andere partij. Ik denk ook niet dat het nodig is. Dat is echt wel een christelijke partij. Wij zijn, nou, wij hebben inderdaad een christelijke achtergrond, maar wij kijken het veel meer vanuit de samenleving. Ik vind dat onze grondslag ook echt anders is. Dus ik zie zo'n fusie niet op korte termijn gebeuren. Nee.
0: Oké, okay, helder. Nou, Tess Meering, jij bent van de VVD. Niks gefuseerd, nooit, hè?
3: Nee. Zover ik weet niet, nee.
0: Heel veel, nee, niet.
3: Zou mij verrassen als ik dat ineens nu hoor.
0: Ja. Zie jij het voor je? Want er zijn wel afsplitsingen geweest van de VVD. Hè? Dus je hebt Geert Wilders, die komt uit de VVD. Ja. Heeft zelfs nog hier in Utrecht in de Utrechtse Raad gezeten. Ja. Heel kort, maar goed. We hebben Rita Verdonk, die kwam ook uit de VVD. Mm-hmm. Zie je nog binnenkort weer een fusie?
3: Nou, een fusie al zeker niet. Ik denk dat de partijen die je noemt, de mensen die je noemt, die staan wel echt ver af van de VVD inmiddels. Binnen de VVD zie ik ook op dit moment geen afsplitsers ontstaan. Dus volgens mij blijven we gewoon allemaal met z'n allen bij elkaar.
0: Als je de PVV erbij haalt, heb je wel een hele grote partij. Dan ben je waarschijnlijk gelijk de grootste in Nederland.
3: Ja, maar ik denk dat niet goed samengaat. Ik denk niet dat we nog te verenigen zijn op dit moment. Nee.
0: Hey, jij bent advocaat?
3: Ja, dat klopt.
0: Je staat in een toga in de rechtbank?
3: Ja.
0: Wie verdedig je?
3: Ik doe voornamelijk arbeidsrecht. En dan sta ik zowel wel eens werkgevers bij, als ook wel eens werknemers.
0: Allebei de kanten?
3: Ja.
0: Oké, zij wil hoger loon omdat ze de verkeerde titel heeft. Weet ik veel. Kan je helpen? Heb je een advies voor haar?
3: Ja, zeker. Nee, ja, oprecht dat soort zaken. Van ja, ik heb dezelfde functie als een mannelijke collega, maar ik krijg minder betaald. Dat mag wettelijk niet. Dus dat is iets waarvoor je naar een advocaat zou kunnen. En daar zou ik je ook bij kunnen helpen.
0: En doe je dat wel eens, dit soort zaken?
3: Ja, heel sporadisch. Dit soort zaken komen niet heel vaak voor. Je hebt meer gewoon alledaagse zaken, zoals een conflict op de werkvloer. Uitvoering van werkzaamheden bijvoorbeeld. Maar ja, af en toe ook wat meer principiële zaken zoals dit.
0: Oké, we gaan het zo over de inhoud hebben. We gaan het hebben over de coalitie en over het coalitieakkoord. Ik heb nog één vraag voor de luisteraar, dat jullie misschien dat die snappen hoe jullie elkaar verhouden. Want het was gewoon hartstikke gezellig voordat we deze uitzending begonnen. Over 5 minuten hebben jullie slaande ruzie. Zijn jullie het hartstikke met elkaar oneens. Maar volgens mij is de sfeer in de Utrechtse Raad hartstikke goed en heeft iedereen respect voor elkaar. Hè?
1: Ja,
2: zeker.
1: Dat vind ik ook bijzonder aan de Utrechtse Raad. Vergeleken met andere plekken in de politiek.
0: Ja, gewoon jullie gaan helemaal normaal met elkaar om. Samen een biertje drinken, samen koffie drinken. Samen. Ja?
3: Ja. Ja, ik zou het ook vreemd vinden als het anders was eigenlijk.
0: Ja, maar het is op heel veel plekken anders. Ja. Goed, zo direct. Dit gezegd allemaal, over 5 minuten hebben ze ruzie. Eerst muziek.

0: hier in de studio werd verzorgd. Zo, die is oud. Dat klopt, uit 1965. Boudewijn de Groot en andere tijden. Ja, maar jij hebt de afgelopen maanden heb je onderhandeld. We zijn verkiezingen geweest voor de gemeenteraad. Dat was een hele, een beetje gekke uitslag. Althans, het was een uitslag die niet heel duidelijk was. Maar jullie werden de grootste, by far. En jullie zijn gaan onderhandelen. En uiteindelijk zijn jullie er met D66 uitgekomen. Een nieuw akkoord. Dan schrijf je op wat je de komende 4 jaar wil gaan doen. Hè? Dat heet het coalitieakkoord. Samen met D66. Voor u, hè? Voor u was het toch? Voor u.
1: Voor u.
0: Nou, wat staat erin? Wat gaan jullie doen?
1: Daar staat in dat wij eigenlijk ons over 3 dingen in de stad vooral heel erg zorgen maken. We maken ons heel erg zorgen over hoe heet het de laatste tijd is in onze stad door klimaatverandering. En dat we echt zien dat het zeker ook voor ouderen en mensen die ziek zijn een groot probleem veroorzaakt. En dat we de stad echt moeten gaan vergroenen. Als we ook over 20 jaar nog willen dat Utrecht fijn leefbaar is. We maken ons grote zorgen over de wooncrisis. En dat iedereen, of het nou in de sociale sector is of in de middenhuursector of waar dan ook, een moeilijke woning kan vinden. En daar willen we echt wat mee doen. En we maken ons echt grote zorgen over dat steeds minder mensen makkelijk rond zien te komen. Eigenlijk met zelfs met het werk wat ze hebben, maar ook met de armoederegelingen die ze van de overheid landelijk en hier krijgen. Dus ook daar willen we wat tegen doen. En dit akkoord die gaat eigenlijk vooral over die 3 onderwerpen.
0: Ja, om bij dat laatste te beginnen. De Utrechtse burgers die hebben moeite om rond te komen. En dus verhogen jullie de belastingen.
1: Ja, de Utrechtse burgers hebben moeite om rond te komen. Daarom verhogen wij de armoederegelingen. Daarom geven wij een heleboel dingen zoals kraamzorg, maar ook voor schoolse educatie geven wij een deel van de stad gratis aan mensen die het nodig hebben. En wij zorgen ervoor dat de overheid toegankelijk is en dat juist meer mensen aanspraak kunnen krijgen op hulp als ze dat nodig hebben. Ja. Maar in dit akkoord inderdaad gaan ook bepaalde belastingen, bijvoorbeeld de woningbezit, die gaan omhoog.
0: Ja. Ja. Tess?
2: Ja.
0: Wat vind je daarvan?
2: Ja, als VVD zien we dat natuurlijk met ledenogen aan. En wij vinden, we hebben gezien dat de belastingen de afgelopen jaren al steeds verhoogd zijn. Juist die ook op huizen bezitten, de OZB. Maar ook wat mensen betalen om bijvoorbeeld hun auto te kunnen parkeren, parkeervergunningen. En elke keer wordt voor ons gevoel steeds aan diezelfde knop gedraaid. En ja, ik denk dat we op alle inkomensniveaus eigenlijk wel zien dat mensen het steeds moeilijker krijgen. De boodschappen worden duurder. Dus ook als je niet binnen een armoederegeling valt, maar gewoon 40 uur in de week werkt, voel je dat die lokale lasten stijgen. En kom je ook al in een best benarde positie. En dan kun je het er niet bij hebben dat deze coalitiepartijen nog een keer zeggen, nou, doen de OZB nog een keer 15% omhoog.
0: Maar haar 1 ding begrijp ik niet. Hè? Want stel, je bent een arbeider en je hebt in de jaren 80 heb je een mooi huisje gekocht. En je hebt 40 jaar lang heb je je hypotheek afgelost. En je hebt geen groot salaris gehad. Je hebt gewoon lekker in de fabriek gewerkt. Of weet ik veel, in de plantsoenendienst. Of maakt niet uit, maar je hebt geen topsalaris gehad. Je huis is wel in waarde gestegen. Je hebt nog steeds dat marginale inkomen. En toch gaat die OZB omhoog. En dus moet je heel veel gemeentelijke belastingen betalen. En dan zeggen jullie, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Iemand met een eigen huis die daar 40 jaar voor krom gelegen heeft, heeft helemaal geen sterke schouders.
1: Ik denk dat we even moeten beginnen bij het begin. Namelijk dat de gemeente geen belasting kan heffen op je loon.

0: of op je vermogen, of het geld wat je hebt. En het is heel makkelijk en leuk voor ons om hier te doen alsof er bepaalde groepen in de stad zijn die het heel makkelijk hebben en alsof er bepaalde groepen in de stad zijn die het heel moeilijk hebben. Want dat is niet waar. Er is altijd een grijs gebied. Dus ook mensen die een woning bezitten hebben het soms moeilijk. En ook mensen die een woning bezitten zijn niet altijd de rijkste van de stad.
1: Nee, dat is precies wat ik zeg.
0: Inderdaad, als je algemene uitspraken doet als sterk schouders zware lasten, dat legt soms goed uit wat we proberen te doen, maar het is ook soms niet genuanceerd. Dus laten we daar ook gewoon eerlijk over zijn.
1: Maar je gebruikte het wel afgelopen donderdag in het debat weer.
0: En daarom zeg ik nu ook even wat het bredere verhaal erachter is. Maar je hebt daar gelijk in. En tegelijkertijd, er is weinig wat we kunnen doen. En de positie van alle gemeenten in Nederland, niet alleen maar Utrecht, wordt steeds moeilijker. Omdat de Den Haag, politiek Den Haag, heel veel taken naar de gemeente overhevelt. Het gaat bijvoorbeeld over zorg geven aan jongeren, kwetsbare jongeren. En we krijgen daar geen middelen voor. Dus de startpositie van deze gemeente was al, nog voordat we begonnen met een akkoord schrijven, een heel groot tekort van in de miljoenen.
1: Ja.
0: Je gaat nu steeds vaker zien dat gemeenten gaan kijken naar wat kunnen wij nou doen binnen onze eigen grenzen om... Nou, als het gaat om de klimaatcrisis, als het gaat om de wooncrisis, als het gaat om bestaanszekerheid, dat iedereen genoeg geld in de portemonnee heeft, dat zij gaan kijken hoe kunnen wij binnen de ruimte die wij hebben zorgen dat ons beleid eerlijk is. En ook wij hebben dat gedaan.
2: Maar je ziet juist bij heel veel andere gemeentes, bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam, die doen de OZB niet omhoog. Eigenlijk met dezelfde redenatie. Mensen hebben het al moeilijk, mensen in de hele breedte. Dus we gaan hen niet extra belasten met extra lokale lasten. En in Utrecht zie je iets anders gebeuren. Wordt een andere keuze gemaakt. Wel die belasting omhoog. Ja. Dus ik ben heel benieuwd van... Tuurlijk, je moet ergens het geld vandaan halen. Maar er is ook echt ruimte om daar een andere keuze te maken. En die wordt nu niet gemaakt.
0: In andere steden gaan andere lasten omhoog. Laten we daar ook even eerlijk over zijn. Dus in Amsterdam, ja, daar gaat de toeristenbelasting gigantisch omhoog. In Rotterdam is betaald parkeren veel duurder dan het in Utrecht is. Dus lasten gaan op heel veel gebieden in andere steden ook omhoog. En dat geldt voor Utrecht helaas ook.
1: Bert, is het een goed middel? Tess van de VVD noemt het aan een knop draaien. Hoe denkt het CDA daarover? Is het een goed middel om die OZB eindeloos te verhogen? Want de vorige periode is ook al verhoogd.
3: Nou ja, ook daarin daar kun je niet eindeloos mee doorgaan. En we zien dat nu keer op keer door deze coalitie gebeuren. En wordt met dit coalitieakkoord wordt er twee keer zoveel via de OZB opgehaald als in de vorige coalitie, met het vorige coalitieakkoord. Dus ja, dan denk ik echt dat je veel beter kunt kijken van ja, maar wat willen we nou wel en wat willen we niet doen? En daarin schiet dit college toch echt wel tekort. Ja, en daarnaast worden hier natuurlijk ook niet alleen de OZB, maar er worden veel breder ook belastingen. Toeristenbelasting gaat hier ook fors omhoog.
1: 13% zo ongeveer.
3: 13% betaald parkeren wordt uitgebreid. Dus wordt van heel veel verschillende manieren wordt er van inwoners toch weer een bijdrage gevraagd. Ja, en dan kun je afvragen of dat dan past bij de keuzes die worden gemaakt.
1: Zou jij dan ervoor kiezen om juist... We komen er straks nog op terug dat je meegepraat hebt. Dus ik ben benieuwd hoe je erin staat. Maar zou jij dan meer voor kiezen om minder te gaan doen? Om meer te bezuinigen op bijvoorbeeld de dingen die de gemeente voor de burger doet?
3: Nou, er zijn een aantal dingen inderdaad wat bij ons echt wel iets minder kan. Hè. Dat hebben we ook al vaker gezegd als het over mobiliteit gaat. Er wordt nu 2 miljoen op bezuinigd, maar daar gaat heel veel geld naartoe. Nou, dat mag wat ons betreft best wel wat minder.
1: Ja.
3: Dus er zijn echt wel een aantal onderwerpen waarbij je kunt kijken, nou laten we dit niet doen. En wij zouden juist ook nog een paar andere keuzes maken waar je juist wel in investeert. Dus ja, wij zouden ook gewoon echt andere keuzes maken.
1: Maar je zegt ook de wooncrisis. En daar zijn we het allemaal over eens. Het is onmogelijk om in Utrecht een huis te krijgen. Of je nou veel of weinig geld hebt. Of je moet heel veel geld hebben, dan lukt het. Maar als je gewoon een goede baan hebt, is het al moeilijk om een huis te krijgen. Wat gaan jullie doen om dat op te lossen? En laat ik hem anders insteken. Want jullie zijn al heel lang aan de macht. 12 jaar. En de wooncrisis is nog nooit zo diep geweest als nu. Dus eigenlijk is jouw partij GroenLinks daar verantwoordelijk voor.
0: Nee,
1: is het dan wel in goede handen bij jullie om het op te lossen?
0: De rechtse kabinetten die we de afgelopen decennia in Den Haag hebben gezien, die zijn daar verantwoordelijk voor. Want zolang de besteedruimte voor mensen om een woning te kopen steeds groter wordt, dan blijven de prijzen voor woningen toenemen. Dus laten we daar
1: even... Daar snap ik helemaal niks van. Dan moet je
0: dat ga ik even uitleggen inderdaad. Dus wat je echt ziet is dat zodra de overheid, denk bijvoorbeeld aan hypotheekrente aftrekken of denk aan andere middelen, het makkelijker maakt voor mensen als jij en ik om een woning te kopen. En ik ben daar heel dankbaar voor, want ik heb daar zelf wel eens gebruik van gemaakt. Maar dan gaan direct alle prijzen op de markt omhoog. Omdat de mensen die woningen verkopen weten dat het besteedbare inkomen voor mensen hoger is, waardoor die prijzen omhoog gaan.
1: Oké, dus het is de schuld van Den Haag, de politiek in Den Haag, dat de crisis in Utrecht de grootste van heel Nederland is. dan kunnen jullie het ook niet oplossen. Dus dan hoef je niks te doen.
0: Het is de schuld van heel erg lang rechtsbeleid inderdaad, dat überhaupt mensen zo erg graag een huis willen kopen.
1: Maar dat kan je toch ook niet oplossen als het probleem vanuit Den Haag komt?
0: Nou, wat wij doen en waar ik heel stevig in geloof is, als je de wooncrisis wil oplossen, wat een grote opgave is, dat je veel meer naar huren gaat kijken. Er was een hele lange tijd in de Nederlandse geschiedenis dat de meeste mensen gewoon een huurwoning hadden. Tot diep in hun leven. En nu, vandaag de dag, zijn we allemaal opgevoed met het idee dat je een woning moet kunnen kopen.
1: Dat was de nuil die dat verzon, dat was de PvdA.
0: Ja, zeker, ja. Dat herken ik.
2: Ja, wat ik wilde zeggen, kijk, uiteindelijk hebben we gewoon ook een absoluut tekort aan huizen in Utrecht. En wie gaat er over die bouwplannen? Wie moet dat goedkeuren? Wie heeft daar heel veel politieke invloed op? Dat zijn de gemeenteraden en de stadsbesturen. Dus ook het stadsbestuur in Utrecht gaat er uiteindelijk over hoeveel huizen worden er in Utrecht gebouwd. En dan kun je het hebben over dat de prijzen steeds meer stijgen. Maar zolang er een totaal tekort aan woningen is, omdat wij in Utrecht niet hard genoeg bijbouwen, zullen die prijzen ook blijven stijgen. Dus we kunnen het wel degelijk oplossen, maar dan moet je andere keuzes maken.
1: En welke partij heeft bouwen in Rijnenburg tegengehouden?
2: GroenLinks PvdA.
1: Goed.
0: Nee, dat is niet waar. GroenLinks heeft dat tegengehouden. Sorry, even corrigeren. Ja? GroenLinks heeft dat tegengehouden, de Partij van de Arbeid niet. En wij zijn al meer dan 5 jaar geleden begonnen met ontwikkelen voor Rijnenburg. We gaan daar gewoon woningen bouwen.
3: Maar dat heeft wel lang geduurd. En als je dan ook dit coalitieakkoord ziet, dan worden er natuurlijk wel hele hoge eisen gesteld aan wanneer er gebouwd mag worden. Er wordt tot 80% betaalbaar. Er wordt ervoor gekozen en er worden ook andere eisen gesteld, waardoor het ook lastiger wordt om een versnelling te krijgen op die woningmarkt. En wat je kunt doen, dat is denk ik met mevrouw Meering erg eens.
1: Tess in deze uitzending.
3: Soms zeg ik mevrouw Meering.
1: Maakt niet uit, ga verder.
3: Tess, ja.
1: Je bent hem kwijt.
3: Ik ben hem niet kwijt. Wat je ziet is dat daar kun je echt iets doen als gemeente. En dat is ook niet de keuze die deze coalitie maakt.
1: Lost dit akkoord de wooncrisis in Utrecht op?
3: Nee.
1: Hoe moet het wel?
3: Nou, in ieder geval kun je er alles aan doen om het op te lossen. En dat betekent ook dat je iets gaat doen om te versnellen. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld gaat kijken van, ja, wat is de beste mix om het zo snel mogelijk te kunnen bouwen in sociale, in middenhuur. Ja, en daarin stelt deze coalitie hele hoge eisen. Dus stelt niet de prioriteit van zo snel mogelijk bouwen.
0: Een akkoord van het CDA en de VVD had de wooncrisis ook niet opgelost. Dus laten we daar gewoon even heel eerlijk over zijn. Als jij alleen maar gefocust bent, en dat is ook wat Tess net zegt tegenover mij, op bouwen, en je hebt geen enkele visie of regels over hoe je gaat bouwen, dan bouw je dus vooral heel veel dure koopwoningen. Want dat is wat de markt nu aanmoedigt.
2: Maar die visie hebben we wel. Dat
0: iedereen,
2: ook.
0: Als wij willen dat iedereen in deze stad moet kunnen wonen, of dat nou mensen zijn die superbelangrijk werk doen als bijvoorbeeld buschauffeur, en daarmee niet misschien genoeg verdienen om een huis te kunnen kopen, dan moeten wij veel meer huurwoningen gaan bouwen. Dan moeten wij veel meer sociale huurwoningen gaan bouwen.
3: Maar
0: dat is niet makkelijk, want
3: ontwikkelaars
0: die investeren daar liever niet in. Dus in dit akkoord zeggen wij heel stevig, wij gaan voor 80% betaalbaar, meer dan ooit tevoren. Dat moeten we doen.
1: Heel kort, Bert.
3: Nou ja, dat leidt er wel toe dat je de samenwerking die we juist nodig hebben met ontwikkelaars, met woningcorporaties, waar je natuurlijk ook steeds die discussie hebt over verkoop van sociale huur, dat die onder druk komt te staan. En juist die samenwerking heb je nodig om een versnelling tot stand te brengen. Ja, en daar kiest deze coalitie niet voor.
2: Ik denk dat ook de VVD ziet dat er bepaalde soorten woningen moeten worden gebouwd. Zelfs wij zeggen 35% sociaal bijvoorbeeld. Alleen waar je heel goed op moet letten is als je wens op wens op wens stapelt en je legt dat als een eisenpakketje neer bij ontwikkelaars, dat een ontwikkelaar op een gegeven moment zegt, dit is voor mij niet meer rendabel, ik ga nu niet meer bouwen. En dat hebben we ook gewoon al gezien. Dat is niet alleen maar theoretisch. Ontwikkelaars hebben dat gezegd. Met die eisen die jullie allemaal op elkaar stapelen, kunnen wij niet verder. En uiteindelijk bouw je dan dus minder of trager. En dat moet je niet willen. En de VVD wil snelheid.
0: We zijn daar heel duidelijk in. Als wij een nieuwe wijk bouwen waar alleen maar mensen die miljonair zijn kunnen wonen, dan bouwen wij liever niet.
1: Ja. Ik kom nog één keer terug op Rijnenburg. Want Rijnenburg is in het jaar 2000, van rond 2000, ik kan er een jaar naast zitten, van de gemeente Utrecht geworden. Het was van Nieuwegein. We hebben het cadeau gekregen om er te gaan bouwen. We zijn 26 jaar verder. En er is nog geen paal in de grond. En als het aan GroenLinks PvdA ligt, dan duurt het nog minstens 8 jaar voordat er überhaupt gebouwd gaat worden. Dat had toch veel sneller gekund? En dan hadden we dus toch nu die crisis niet gehad?
0: Ja, het is een bijzonder natte polder. Dus
1: ja, je kan steeds bedenken waarom het niet kan, maar bedenk eens waarom het wel kan.
0: Nee, maar kijk, wij hebben natuurlijk 4 jaar geleden in het akkoord al besloten dat we het gewoon gaan doen.
1: Tegen heug en meug.
0: Maar het is super ingewikkeld. En dat is niet alleen iets wat wij als partij hebben verzonnen overigens. Er zijn waterschappen die gaan over het waterbeheer van Nederland. Zij hebben zelf gezegd, ook 4 jaar geleden, het is echt een heel groot risico. Het is best wel moeilijk om hier te gaan bouwen. Maar we gaan het met elkaar doen. Maar het kost tijd.
1: Projectontwikkelaars willen al 10 jaar daar bouwen.
0: Ja, maar dat is super. Alleen de grond moet er ook klaar voor zijn. En de OV-verbindingen naar dat gebied toe moeten er ook klaar voor zijn. En je moet dan ook een wijk bouwen met voorzieningen en met groen en waar mensen fijn en 30 met elkaar gaan samenwonen. En dat kost tijd. Dat zijn nooit plannen die je binnen 5 jaar met elkaar klaar hebt.
1: Wet, hebben de afgelopen colleges gefaald in het ontwikkelen van Rijnenburg?
3: Dat had echt wel sneller gekund. Ook inderdaad voor de coalitieperiode had daar echt wel eerder die keuze kunnen. Sowieso had eerder die keuze al veel eerder dat die keuze gemaakt kunnen worden. En je kunt ook op een andere manier naar mobiliteit kijken. Tuurlijk, het is belangrijk dat die meerwederlijn er komt. Maar dat wordt nu ook echt als noodzakelijke voorwaarden gezegd. Die moeten komen, anders kunnen we niet bouwen. Ook daar hadden in het eerder stadium al een wat andere keuze gemaakt kunnen worden. Dus ja, het had dus echt sneller gekund.
1: Ja, oké. Okay. We kunnen hier nog 1 uur over doorpraten. Gaan we niet doen, want we hebben nog een heleboel onderwerpen waar we het graag over willen hebben. Bijvoorbeeld over betaald parkeren. En over D66 die zich niet aan de afspraken houdt. Eerst muziek op Bingo FM.

0: Drukwerk op Bingo FM. Laat de rijken de crisis betalen. Daar gaat het over in deze uitzending. Ik heb 3 gasten. Ik heb Tess Meerding, zij is van de VVD. Bert van Steeg, hij is van het CDA. En Mahar Fatal, zij is van GroenLinks, PvdA, Pro, Nederland, et cetera, et cetera, et cetera. Ik begin bij jou, Tess, want er is een nieuw akkoord. En jij vindt het niets. Dat hebben we net al gehoord. Maar je vindt het ook bijvoorbeeld niets op betaald parkeren. Want daar hebben jullie heel hard op ingezet. En ik kom niet veel tegen in het akkoord over betaald parkeren, behalve dan we gaan door.
1: Dat klopt. Dat is ook hoe ik het akkoord lees. En kijk, waar ik vooral teleurgesteld over ben. Wij zaten als VVD niet aan tafel. Dus we hadden natuurlijk niet de verwachting dat wij daarop iets binnen zouden halen. Maar wie er wel aan de onderhandelingstafel zat, dat was D66. En D66 had in de campagne ook duidelijk aan kiezers een ander verhaal verteld. Van ja, we willen het allemaal anders. En het moet alleen ingevoerd worden als er aantoonbare parkeerdruk is. En dus invoering in Vleuten-Meer vinden we niks. Zelfs op flyers gezet van nou, wij gaan het voor jullie tegenhouden. Ja, en als je dan dit akkoord leest, dan denk ik, had dat niet op je flyer gezet? Want blijkbaar heb je er niet voor gestreden aan die onderhandelingstafel.
0: We hebben D66 hier niet aan tafel zitten, want ik heb maar plek voor 3. Dus maar jij moet toch een klein beetje voor D66 opnemen. Hebben jullie van GroenLinks PvdA heel slim onderhandeld?
2: Ik ga iets ongekends doen. Ik ga iets leuks zeggen over parkeren. We doen echt iets groots in dit akkoord. We gaan gewoon bijna gratis uren weggeven aan iedereen in de stad. En dat is toch even voor het eerst en best wel een grote stap, dat mensen 75 uur per kwartaal kunnen krijgen. Nagenoeg gratis. Het was gratis geweest als er niet een technisch element aan zat.
0: Het is niet waar wat je zegt. Want op twee aspecten. 1, het geldt niet voor het centrum van de stad. Niet voor de Dichterswijk. Het geldt maar voor een aantal zones.
2: Het geldt voor de zone BC. Ik zou het voor het centrum ook echt wel heel raar vinden.
0: Want maar de Dichterswijk is geen centrum.
2: Ik zei de zone BC.
0: Ja, maar Dichterswijk is zone centrum.
2: Ja, dat snap ik. Dus ik zeg in de zone BC gaan deze gratis uren. Dat is een gigantische stap.
0: Maar Dichterswijk is geen centrum. Maar betaalt wel het tarief van het centrum. En er zijn meer wijken die het tarief van het centrum betalen. Dus het is niet voor de hele stad.
2: Nee, dat klopt. Dus we gaan nu voor het eerst in tijden gaan wij gratis uren weggeven aan een heel groot deel van deze stad in de zones BC. Dat is een gigantische stap. Je kan gewoon gratis, wie je dan ook maar wil, als bezoeker, gewoon uren geven om bij jou te gaan parkeren.
1: Maar dat klopt toch niet? Het was 75% bezoekerskorting. En het wordt nu 95% bezoekerskorting.
2: Ja.
1: En volgens mij een paar extra uren. Maar het is zo'n grote stap is dat niet. We hadden al zo'n systeem en het wordt iets uitgebreid. Maar ja, ik denk dat voor die mensen in Vleuten-Meer en heel veel andere gebieden, Overvecht, Kanaleiland, waar ze voorheen totaal geen betaald parkeren hadden en waar dat nu wordt wel ingevoerd, die denken, ja, dat is een lachertje. Ik ben veel duurder uit.
2: Betaald parkeren hadden we al een lange tijd geleden besloten om te gaan uitholen in de stad. Dus dat we dat nu opeens zouden gaan terugdraaien, dat vind ik niet echt logisch.
0: Maar hoe is dat in de onderhandelingen gegaan? Want D66 heeft aangegeven dat ze dat besluit wilden terugdraaien.
2: Nou, ik ga niet nu allemaal leuke geheimen vertellen over hoe de formatie is gegaan.
0: Dat is jammer, maar ik ga je toch vragen. Hebben jullie slim onderhandeld of heeft D66 gewoon het niet eens ingebracht?
2: Maar ik denk dat het toch belangrijk is om even te luisteren naar wat ik zeg over dat we dit besluit al hebben genomen. Want hoe dat werkt is dat je dan vervolgens miljoenen aan opbrengsten krijgt aan betaald parkeren.
0: Inboekt.
2: Dat staat in je boeken. Ja. Al je plannen zijn daarop gemaakt. Dat gaat ook over als wij een nieuw zwembad willen gaan openen in Leidse Rijn. Dat de dekking daarvoor voor een groot deel gewoon al is geregeld. In alle plannen die je met elkaar hebt gemaakt, ook betaald parkeren. Dus dat terugdraaien kost miljoenen. Dat kun je met elkaar doen. Dat kan. En D66 heeft ook andere speerpunten. GroenLinks PvdA heeft ook andere speerpunten. Die wooncrisis die ik net beschrijf. Die vergroening van de stad die ik net beschrijf. Die bestaanszekerheid die ik net beschrijf.
0: Dus D66 heeft tijdens de onderhandelingen zijn keutel ingetrokken.
2: Ik zeg dat wij met elkaar de verantwoordelijkheid hebben om deze stad te besturen. Niet alleen maar het gedeelte wat over parkeren gaat. Maar ook het gedeelte wat gaat over kun jij prettig wonen in jouw stad. En kun jij jouw woonruimte nog betalen. En dat we daarover goede afspraken met elkaar hebben.
0: Je hebt mee onderhandeld, Bert. En jij gaat er ook niks over zeggen. Ik ga je toch proberen. Heeft D66 zijn keutel ingetrokken tijdens die onderhandelingen?
3: Nou, het is duidelijk dat de verschillende partijen verschillende standpunten hadden op betaald parkeren. Wij zeker ook. En daar hebben we natuurlijk wel over gesproken. En dit was natuurlijk ook niet wat wij wilden. Kijk, D66 moet voor zichzelf praten. Maar dit was wel het moment om hier nog iets aan te doen. En dat is niet gelukt en dat is ontzettend jammer.
0: Je bedoelt met dit was het moment om er iets aan te doen, om toch terug te komen op het besluit om het in de hele stad in te voeren?
3: Ja, natuurlijk, want juist nu had je nog kunnen zeggen van nou ja, op plekken aan de overkant van het kanaal of Leidse Rijn, zeker ook Vleuten-Meer, dan wordt het op dit moment nog helemaal niet zo beleefd dat er een overlast is van of dat de leefbaarheid onder druk staat als gevolg van te veel auto's. Dus dan had je ook kunnen zeggen, laten we gewoon kijken hoe dat zich ontwikkelt. Laten we kijken, ook de parkeerdruk daarin meenemen. Misschien ook bewoners mee laten praten over wanneer het wel moet. En dat het een keer zo gaat gebeuren. Dat is misschien, in de toekomst gebeurt dat misschien wel. Maar dit was het moment om daar een besluit over te nemen. En ja, weet je, we zien aan de andere kant dat de last ook, dat je ook andere keuzes kunt maken als het gebied. Nu worden alle lasten verhoogd. Maar je kunt ook andere keuzes maken. En dan had je dit echt wel uit kunnen stellen.
0: Je mag alleen betaalparkeren invoeren als er sprake is van parkeeroverlast. Maar we horen Mahar nu duidelijk zeggen dat het gewoon een ordinaire belastingmaatregel is.
2: CDA vindt dat je dat alleen mag invoeren als er sprake is van parkeer.
0: Nee, dat is een feit.
2: Dat is een mening. Als je het hebt over betaalparkeren, maar toch even dat is even goed uit elkaar te zeggen. De reden waarom er zo lang geleden besluitvorming is geweest over we gaan het in de hele stad doen, ook in Vleuten-Meer, over 8 jaar overigens, even goed voor iedereen om dat te weten, dat is heel ver in de toekomst, is om een paar redenen. Soms is er parkeerdruk, soms is er daar ook overlast van. Je hele straat staat vol, je kan zelf je auto niet meer kwijt. Maar het gaat ook voor een groot deel over wat doen wij met onze ruimte. Een heel groot deel van de ruimte in onze stad wordt nu gebruikt door auto's die stilstaan. En bewoners zelf vragen heel vaak om, ik wil vergroening in mijn straat. Ik wil dat mijn kinderen buiten kunnen spelen. Ik wil dat ik veilig kan fietsen en dat ik niet het gevoel heb dat ik vanwege stilstaande auto's niet goed kan zien hoe mijn fietsroute is.
3: Maar juist bijvoorbeeld
2: vanwege
3: die
2: dingen besluit je ook met elkaar. Dat je betaalparkeren invoert, zodat je de stad leefbaarder en prettiger houdt om in te wonen.
3: Ik gewoon juist in Vleuten-Meer is die ruimte er nog wel. En wat ik dan ook vind, is dat er ook niet heel erg wordt geïnvesteerd in alternatieven. Want dan zou je nog kunnen zeggen van, dan heb je tenminste ook nog een mogelijkheid om je auto ergens anders neer te zetten bijvoorbeeld. Maar het wordt nu eigenlijk toch gebruikt, en dat herken je eigenlijk zelf ook, gewoon als een manier om voldoende financiën binnen te halen. En dat gaat ten koste van het draagvlak voor betaald parkeren als maatregel.
2: Het wordt zeker niet gebruikt om voldoende financiën in te halen. Ik heb net een stukje context gegeven omdat mij werd gevraagd over waarom D66 besluit heeft gemaakt. Iets wat ik niet kan beantwoorden, maar waar ik wel context bij kan geven. Namelijk, het staat in de boeken. Maar ik leg ook uit wat het doet met je stad als je hier geen goed beleid op hebt. En het klopt wat GroenLinks PvdA betreft. Zeker. Dat je ook met elkaar moet gaan kijken en dat er minder auto's stilstaan op straat. Gewoon als doel.
3: Dat is ook prima.
0: Nog één detail, want ik heb hem eerder ook al ingegooid. In de gemeente Utrecht is meer ruimte exclusief ingericht voor openbaar vervoer dan voor het parkeren van auto's. Dus openbaar vervoer gebruikt meer ruimte dan auto's in de stad Utrecht.
2: Heel goed.
0: Goed. Betaal parkeren. Over 4 jaar zijn er weer verkiezingen. 3,5 jaar. Ja. Schiet op. Kan je het dan nog terugdraaien, dit besluit?
1: Ja, dat kan nog steeds. Want zoals Mahar net terecht zei, het duurt nog 8 jaar voordat het wordt ingevoerd. En ik zou dus ook zeggen, laten we hier volop weer campagne op laten voeren bij de volgende verkiezingen. Dat zal de VVD in ieder geval doen. En wij gaan gewoon weer opnieuw keihard strijden tegen die invoering. En hopelijk gaan we het dan echt tegenhouden.
0: En wat zeg je dan tegen D66?
1: Ja, dat ze niet weer op hun flyer iets moeten zetten wat ze toch niet gaan waarmaken. Want dat vind ik gewoon een beetje false advertising.
0: Ja. Bert? Eén ding wat ik nog aan wil snijden in dit blokje is de hele krappe meerderheid van deze coalitie. Hè. Ze hebben 23 zetels. We hebben 45 zetels in de raad. Dat wil zeggen dat ze een meerderheid plus 1 hebben. Hè. Dus de helft plus 1 hebben ze. Ze hebben net een meerderheid. Kleiner kan niet. Hoe wankel is dat?
3: Nou, best wankel. Dat is best wankel. Dat betekent inderdaad dat als één iemand er niet is, en dat gebeurt een griepje weg, noemde een collega dat van ons. Dat je dan geen meerderheid meer hebt. En dat gebeurt wel eens in de raad, dat iemand er niet is. Dus die meerderheid is wankel. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook regelmatig gezien dat er mensen ervoor kozen om een eigen partij op te richten of om een eigen weg te gaan. Ja, dus dat is gewoon wankel.
0: Ben je dat bewust dat het heel wankel is, Mahar?
2: Het is een kleine meerderheid. Je zegt net, het is de kleinste meerderheid. Dat klopt.
0: Ja.
2: We hadden ook een minderheidscoalitie kunnen doen. Dat was niet zo slim geweest. Nee, het is niet wat we hadden gewild.
0: En dan nog één opvallend ding, maar dan gaan we wel heel erg in de details. Er werden op wethouders gestemd vorige week. Hè? Dan mochten de raadsleden stemmen. Dat is geheim, we weten niet wie. Maar wel opvallend dat Rick van der Zwit en Pepijn Zwanenberg stemmen kregen. Kwamen die van jullie vandaan?
2: Denk je dat mijn fractie niet heeft gestemd op onze eigen wethouderskandidaten?
0: Als dat is je meerderheid namelijk al bijna weg.
2: Ik werd trouwens ook genoemd, hè? Zie je het mij ook doen?
0: Ja.
2: Ik kreeg twee mooie stemmen.
1: En bij D66 volgens mij of niet?
0: Nee, maar ik volg het al een paar jaar, dus ik heb een beetje verstand van. Ik vind dit wel een wankele basis.
2: Ik vind wat er vorige week in de gemeenteraad gebeurde bij benoemen van wethouders schandalig. En echt een flink circus. Even los van welke namen er specifiek werden genoemd. Maar het feit dat het zich zo heeft gekeerd tegen de individuen die gewoon best wat grote opofferingen maken, ook om deze stad te gaan besturen de komende jaren, vind ik echt jammer. En ook iets doen met het imago van de gemeenteraad in hun breedte. Je mag iets hebben tegen deze twee coalitiepartijen. Je mag iets hebben tegen mij persoonlijk. Dat hoort ook bij het vak. En daar hou ik me altijd aansprakelijk voor. Maar wat we deden vorige week vond ik echt best wel jammer.
0: Je noemde het net schandalig. Wat vind je dan precies schandalig?
2: Nou, ik vind het zeker dat sommige mensen met naam en toenaam genoemd worden in een alternatieve voordracht. Namelijk ik, maar ook mijn collega's Rick. David Bos werd nog bij naam genoemd. Nou, vind ik best wel. Het is een soort grapje. Zitten we in het klaslokaal met elkaar? Zitten we leuk te stemmen op wie er in de studentenraad
0: gaat? Jij noemt het grapje. Maar het kan toch ook zijn dat een GroenLinks-lid liever GroenLinks heeft dan pro?
2: Ik weet 100% zeker dat dat niet het geval is geweest. En dat dat niet vanuit mijn fractie kwam.
0: Het was geheim, dus dat kan jij ook niet weten.
2: En toch weet ik het zeker.
0: Hoe wankel is het?
1: Ja, heel wankel. En volgens mij hebben we ook al eigenlijk bij heel veel raadsvergaderingen die we tot nu toe hebben gehad gezien dat ook niet de volledige coalitie aanwezig was. Dus dat er ook al daadwerkelijk mensen niet bij konden zijn. Ja, als dan volgende keer wel de hele oppositie aanwezig is, dan zou je bij wijze van spreken raadsvoorstellen weg kunnen stemmen. Dus dat kan nog wel interessant worden.
0: Ja, nou heb ik ook nog nooit in mijn leven in deze Utrechtse raad een zo versnipperde oppositie meegemaakt als nu.
1: Dat is waar.
0: Oké, dus er is nog wel een noot te kraken. We gaan een plaatje draaien. Dan gaan we het straks hebben over het proces, hoe we tot hier zijn gekomen.

0: plaatjes worden zoals altijd uitgekozen door onze technicus Reinoud. En we hadden het over parkeren, dus komt Velofsky voorbij met parkeren. Hulde, Reinoud, heel goed weer bedacht. U luistert naar Bingo FM, het programma heet... Je luistert naar Bingo FM, het programma heet Stadhuisplein. We hebben drie gasten van... PvdA GroenLinks. Het staat pro op mijn blaadje. Ik was al over, sorry maar. Maar fatal. Bert van Stegers van het CDA en Tess Meerding is van de VVD. We gaan het hebben over het proces. Want er waren verkiezingen. Toen kwamen er verkenners. Toen kwamen er vier partijen die gingen aan tafel zitten. GroenLinks PvdA, dat is één partij. D66, dat is de tweede. Het CDA voor jou, Bert. En de Partij voor de Dieren. En je hebt... 6 of 7 weken meegepraat?
1: 5 volgens mij.
0: 5 weken meegepraat.
1: Dus het ligt er een beetje aan. 5 weken onderhandelen. Daarvoor zat nog een proces van verkenning. Dus in dat is al 7 weken. Ja.
0: En toen zei jij, ik heb er geen zin meer in.
1: Dit werkt niet zo, ja.
0: Oké, en waarom niet?
1: Nou, omdat vooral, dat heb ik ook wel in de verklaring eerder gezegd. Omdat je op een aantal thema's merkt dat je er niet uitkomt met elkaar. En omdat je dan ook niet het gevoel hebt van, nou, je zit hier een team wat met elkaar een coalitie gaat vormen. En mijn antwoord was op een gegeven moment wel nee.
0: Haalde je te weinig binnen? Zou je dat kunnen zeggen?
1: Zeker. Het was ook lastig om binnen die context... voldoende herkenbare punten voor ons binnen te halen. Ja. Ja. Ja.
0: De Partij voor de Dieren is heel erg links. GroenLinks PvdA is gewoon erg links. D66 is een klein beetje links, vooral in Utrecht.
2: D66 is niet links.
0: In Utrecht is D66 een beetje links. En het CDA is gewoon een rechtse partij.
1: Nou, was ik constructief kritisch.
0: Ja, maar je past er toch gewoon niet tussen?
1: Nou, wij hebben natuurlijk de afgelopen jaren echt wel een eigen koers gevoerd. En willen ook graag een keer meedoen in een coalitie. We proberen dat constructief te doen. Maar het was wel zo dat in deze constructie dat ik ook wel dacht... Oké, dit worden pittige onderhandelingen. Want dit is wel een samenstelling die voor ons lastig is. Ja. Absoluut.
0: Heb jij wel je best gedaan om Bert binnen boord te houden, Mahar?
2: Ja, ik ga sowieso beginnen met dit gesprek. Van, ik ga niet heel veel sappige dingen zeggen, vrees ik. Want mijn relatie met Bert als mens, maar ook de relatie van GroenLinks PvdA met CDA, vind ik gewoon belangrijker. Dan dat ik hier nu heel veel leuke geheimen ga delen. Dus ik vond deze formatie moeilijk en ook verdrietig, oprecht. Ik had het heel graag gewild met het CDA, met de Partij voor de Dieren. En dat is eigenlijk tot het einde ook geweest wat we hadden gewild. Het ging inderdaad moeizaam. En ik snap dat het CDA de conclusie aan heeft verbonden. En ik heb daar alleen maar respect voor.
0: Ik snap dat je geen details uit die onderhandeling wil geven. Want die zijn gewoon geheim en die zijn vertrouwelijk. En dat moet zo blijven. Want anders gaat het proces niet goed. Maar mijn vraag was best wel algemeen. Heb je het CDA wel genoeg geboden om ze binnenboord te houden?
2: Ik heb mijn best gedaan om mijn eigen partijkleur en ook de partijkleuren van de andere partijen aan tafel goed naar voren te laten komen in de verhouding van het aantal stemmen dat wij hebben gekregen.
0: Daar moet ik heel goed over nadenken. Is dat een ja?
2: Dat is een ja.
0: Dat is een ja. Oké, helder. Hey, Bert, herken je nog wat in het akkoord wat jij hebt ingebracht?
1: Nou, er zijn zeker een aantal punten in waar wij blij mee zijn die ook door ons zijn ingebracht. Dan gaat het over... lange termijn investeringen in sportaccommodatie bijvoorbeeld, die wij heel belangrijk vinden. We hebben een pleinenvisie, die staat er in de staat iets in. Over ouderen, verhuisadviseur. Er staan zeker een aantal punten in die wij hebben ingebracht. Ja.
0: Ja. Die had je eruit kunnen slopen, hè, maar?
1: Er zijn ook een paar dingen uitgesloopt. Over.
0: Ja, maar die ga je weer niet vertellen, denk ik. Dus, okay.
1: Ah, die komen wel weer terug.
0: Okay.
2: Nee, ja, die hadden we eruit kunnen halen. En dat hebben we heel bewust niet gedaan. Kijk, dit is niet leuk. En het is ook in Utrecht niet normaal dat je een coalitieonderhandeling ingaat en dat er partijen, om wat voor reden dan ook, aan het einde van de rit er niet meer naast je staan. Dus we vonden dat echt heel ingrijpend. En ik heb in ieder geval zelf ook wel echt heel stevig gezegd van, nou, ik vind dat we recht moeten doen aan deze partijen die juist ook wekenlang oprecht ook opofferingen hebben gemaakt in hun thuisleven, in hun werkleven om dit te kunnen doen. Ja, dat moet niet voor niks zijn geweest. Dus we hebben wel gekeken naar wat kunnen we nog doen. Juist ook dingen die bijvoorbeeld voor het CDA herkenbaar zijn. Het CDA had natuurlijk veel meer dingen die ze voor de stad hadden gewild. Dat is ook logisch, dat doe je in zo'n formatie. We konden niet alles overeind houden, dat ga ik ook gewoon eerlijk zeggen. Dus we hebben daar een selectie in gemaakt.
0: En even terug naar de wankele basis. Je hebt de oppositie af en toe echt ook wel gewoon nodig.
2: We hebben de oppositie altijd nodig, vind ik, als je een stad goed wilt besturen. En nu zeker. Laten we ook wel eerlijk zeggen, de afgelopen 4 jaar hadden we een veel bredere meerderheid. En heel veel raadsvoorstellen werden nog steeds met meer dan 35 stemmen aangenomen. Dus het is niet alsof wij altijd een stadsbestuur hebben gehad wat gewoon voorstellen door de raad duwde. Maakte niet uit wat de andere partijen ervan vonden. We gingen gewoon door. Nee, dat is altijd een hele goede samenwerking. Maar dat is de komende 4 jaar nog meer dan ooit heel belangrijk.
0: Tess, jouw partij deed het best goed tijdens de verkiezingen.
2: Ja.
0: En andere partijen die nu in de coalitie zitten, die deden het minder goed, feitelijk. Als je kijkt naar het aantal stemmen. Mm-hmm. Jij wilde dolgraag meepraten. En D66 wilde jullie er ook dolgraag bij hebben. Mm-hmm. Waarom is het niet gelukt?
3: Ja, dat is voor mij ook eigenlijk nog steeds best wel een vraag. We hebben in het verslag van de Verkenner te horen gekregen dat er onoverbrugbare verschillen zouden zijn. Maar we hebben nooit gepraat over die verschillen. Dus we hebben het in het verslag gelezen en verder weten we eigenlijk niks.
0: En nou zegt Mahar, we hebben de oppositie nodig. Jij bent de oppositieleidster. Jij bent de grootste partij in de oppositie. Jij bent daar de voorvrouw van. Herken jij dingen in dit coalitieakkoord die jou tegemoet komen?
3: Nee, niet echt tegemoet komen. Er zijn wel een paar dingen waarvan wij zeggen, dat heb ik ook genoemd in het debat donderdag, waar wij het ook wel mee eens zijn. Dat zijn niet hele, hele grote dingen, maar bijvoorbeeld dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor veiligheid. Daar zijn we al wel echt blij mee.
0: Ja, extra camera's.
3: Nou ja, die extra camera's is nog een vraag. Ik ga donderdag een voorstel erover indienen, dus ik hoop dat ze er ook echt komen. De theoretische ruimte is vrijgemaakt, maar we moeten als raad nog zeggen dat we het willen. En de vraag is of daar meerderheid voor is.
0: Ja, en nou een gewetensvraag. Stel dat er zich een mogelijkheid voordoet om dit college ten val te brengen, omdat er twee coalitieraadsleden ziek zijn. Ga je ze dan ten val brengen, ook als het een voorstel is waar je het eigenlijk niet eens bent?
3: Nee, ik ga gewoon een voorstel altijd beoordelen op gewoon de waarde.
4: Breng eens dus, op ideeën, Mark.
3: Ja.
4: We zijn de messen aan het slijpen in deze aflevering.
0: Zeker. Ja, nee, maar ik wil wel vuurwerk de komende 4 jaar.
3: Nee, maar wij snappen natuurlijk ook hoe de verhoudingen liggen, zeg maar. En als zeg maar, in stemverhoudingen zich een kans voordoet, dan zien we dat ook. Maar je moet een voorstel altijd op zijn waarde beoordelen. En we zouden nooit tegen een voorstel stemmen wat gewoon goed is.
0: Ja. Bert, voel jij je gepiepeld?
1: Gepiepeld. Het is gewoon heel vervelend dat het proces zo loopt. En dat je in die verhoudingen onderhandelingen moet voeren. Dat maakt het gewoon heel ingewikkeld. En er zijn wel een paar dingen waarvan je denkt achteraf, had dat niet anders gekund? Gepiepeld is een groot woord.
0: Ja, met de kennis van nu, was je er dan alsnog ingestapt?
1: Ja, met de kennis van nu natuurlijk niet. Want het resultaat is het resultaat.
0: Of had je het dan anders gedaan?
1: Nou, er zijn altijd in zo'n proces, er komt zoveel op je af. En het is echt, de druk staat er volop. Dus je hebt altijd momenten waar je ook naar jezelf moet kijken. Of joh, had ik op dat moment iets anders moeten doen? Dus je moet ook kritisch naar jezelf kijken, vind ik. Maar ik denk dat het resultaat niet anders was geweest.
0: De Partij van de Dieren was de vierde partij die meedeed. Aan de onderhandelingen. Je kijkt me heel verbaasd aan.
4: Voor de dieren. Ja. Partij voor de dieren.
0: Partij voor de dieren. Sorry. Partij van de dieren. Ja, okay. Partij van de arbeid en Partij voor de dieren. Yes. Dit was de vierde partij die meedeed. Die zijn eigenlijk slachtoffer van de situatie geworden.
4: Klopt.
0: Had je ze aan boord willen houden?
4: Tuurlijk.
0: Dat was dus de keuze van D66 om ze te laten vallen?
4: Ja, en dat is voor hun een keuze die ook gaat over, kun je dat nog uitleggen? En is dat niet te verwaterend voor je eigen politieke idealen? Ik zei net al heel stellig, D66 is niet links. Dat vinden zij ook echt niet. Dus in een college zitten met twee heel linkse partijen, dat is voor hun best pijnlijk. Ja, dat snap ik vanuit hun perspectief ook, maar wij hadden dat heel anders gewild.
0: Ja. Oké, okay. Laten we naar de toekomst kijken. En, voor mij is dit de laatste raadsperiode. Het is geloof ik mijn 8e of 9e, denk ik. Ik ben de tel een beetje kwijt. Maar daarna ga ik met pensioen.
4: Wow.
0: Gaan jullie vallen? Gaan jullie het halen?
4: Ik ben niet heel vaak soort van heel arrogant en optimistisch, maar ik denk dat we het gewoon gaan halen.
0: Gewoon 4 jaar uitzitten?
4: Gewoon 4 jaar uitzitten.
0: Wat denk jij, Tess?
3: Ja, in de regel zitten ze toch altijd wel 4 jaar uit.
0: Ja,
3: dus, kijk, ik zou het toch ergens wel goed vinden voor Utrecht als er ook gewoon een bredere coalitie zou komen. Dat blijf ik hopen. Maar ik zie het niet zomaar vallen, nee.
0: Wat denk jij, Bert?
1: Nou, inderdaad, dat gebeurt niet vaak. Ik merk wel dat deze twee partijen, dat de schwung met elkaar er een beetje uit is, moet ik eerlijk zeggen. Dat het niet helemaal uit liefde gebeurt allemaal.
0: Je noemde het in het debat donderdag een getekende vrede.
1: Ja, ik merk gewoon...
3: Gewapende vrede.
1: Maar ik merk ook in het akkoord dat er natuurlijk heel veel wordt gezegd, nou, dan krijg jij dat. En het kabbelt een beetje door. Ook de onderwerpen zijn net iets anders dan de vorige keer. Maar er zit niet echt... Dat mis ik wel een beetje, de echte ambitie om weer iets nieuws te gaan doen. Echt weer de goede dingen te gaan doen voor de stad. Betekent dat snel zal vallen? Nou, dat zal wel niet. Mensen zullen het misschien wel uitzitten, maar dat mis ik wel een beetje.
0: Tot slot, Tess, want wat mij opviel in dit akkoord is dat er heel weinig over mobiliteit staat.
3: Ja.
0: Eigenlijk bijna niks.
3: Ja.
0: Behalve parkeren, maar de rest staat er niet.
3: Nou, dat viel ons ook op, terwijl daar toch altijd wel grote beslissingen worden genomen. En het werd nu nog heel erg in het midden gelaten. Ja, we kunnen wel een beetje dit of dat, maar ik heb nou niet duidelijk wat gaan we in welk project doen. En ik hoop vooral dat er niet nieuwe Malibaan-projecten komen waar de 10 miljoen ineens de kosten de pan uitstijgen. Dat was geen succes.
0: Jullie gaan niks aan mobiliteit doen.
2: Ja, kijk, ik begon deze aflevering. We hebben natuurlijk heel lang over de OZP en over belastingen gehad. Maar dit is de context waar we in zitten, jongens. We hebben gigantische tekorten. Dus ja, dit is niet de tijd om allemaal hele grote nieuwe iconen en prestigeprojecten te gaan starten. Dit is de tijd om gewoon te zeggen, we gaan die projecten die we zijn gestart, gaan we gewoon afmaken. We gaan iets goeds doen voor Utrechters.
0: Geen
2: we gaan gewoon 4 jaar door.
0: Geen nieuwe stadsboulevards.
2: In ieder geval niet zo'n nieuw project wat Tess net zegt. Maar gewoon de stad verkeersveiliger maken. Zoals we al in de boeken hebben staan. Gewoon doen.
0: Zeg je nu dat de Stadsboulevard een prestigeobject was?
2: Nee, ik heb het over de Malibu niet. Zij is net door.
0: Ja, maar ik heb het over de Stadsboulevard. Jij noemde, we gaan geen nieuwe prestigeprojecten
2: beginnen. Ja, maar dit is natuurlijk grappend om te zeggen. Maar dit zijn vaak projecten die de stad veel verkeersveiliger maken. En dat moeten we gewoon blijven doen. Er zijn er heel veel gewoon op de voorraad. Die gaan we gewoon uitvoeren.
0: En een knip op het ledige erf is ook geen geld voor.
2: Maakt de stad veel verkeersveiliger. Nee, maar daar is geld voor.
0: Daar is geld voor.
2: Daar is geld voor.
0: Dus die gaat door.
2: Die gaat gewoon door.
3: En hopelijk snel een nieuwe loopbrug.
0: Een nieuwe loopbrug?
3: Ja, ja, dat wil de VVD graag.
0: Goed. We hebben nog 15 seconden, jongens. We hebben gewoon veel te weinig tijd. Zullen we gewoon nog een uurtje doorgaan?
3: Ja.
0: Nee, dat mag niet van mijn baas, Fred Siebelink. Dan heb ik gelijk een boze Fred aan de telefoon. Dit was...
2: Stadhuisplein,
0: dankjewel. Vorige maand heb ik al gezegd dat ik op vakantie ging. Dat ben ik inmiddels geweest. Maar nu gaan we echt met z'n allen op vakantie. En in september zijn we terug met het programma. Graag tot dan. Dag.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de Eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Twee mensen zijn gewond geraakt bij een ongeluk op het Gandhiplein. Een auto botste op de Zelfse ring en kwam tegen een paal tot stilstand. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het allemaal kon misgaan is niet duidelijk nog. De provincie belooft beter te communiceren over wolven, zegt het bestuur in een debat. Partijen zijn boos omdat ze te laat hoorden dat wolf Bram eigenlijk niet doodgeschoten had mogen worden. De vergunning was niet meer geldig en dus was er een motie van wantrouwen. Die haalde het niet, zegt onze verslaggever.
2: Veel partijen vinden het toch nog te vroeg. De volledige evaluatie van het wolvenbeleid moet namelijk nog komen en de meesten kiezen er toch voor om dat nog even af te wachten.
1: Voor de deur stonden actievoerders die opkwamen voor de wolf. In Utrecht heeft een klant een overvaller uit een drogisterij verjaagd door zijn bivakmuts af te trekken. Dat gebeurde zo'n anderhalve week geleden. De klant raakte toen licht gewond. De man bedreigde een cashière met een mes en eiste toen geld.
3: De kassamedewerkster ziet rond 16:30 die middag de overvaller de winkel binnenkomen. Het is allemaal gefilmd door het beveiligingssysteem. De overvaller loopt weg en steekt recht de het gooilaan over. Wat daarbij opvalt is dat hij niet rent, maar juist heel rustig loopt.
1: Ja, de beelden zijn te zien op rtvutrecht.nl. Kinderen tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis met bus en tram. De vervoersbedrijven hopen zo dat het OV aantrekkelijker wordt voor gezinnen en families.
4: Als we dit op een goede manier naar buiten brengen, dat inderdaad veel mensen met kinderen, opa's en oma's met kinderen, ja, toch makkelijk zo'n abonnement zullen aanschaffen. Kost niks.
1: De OV-korting voor 65-plussers verdwijnt volgend jaar juist. Vanavond klaart het op, vannacht is het bewolkt, morgen meer zon en ook iets warmer, 26 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassend de bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zou reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. De school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naar bed met Laurens Nicolaas.

0: Stapelgek van Lange Frans met Baas B. We gaan naar Mark Florin Snelle, een parkje, biertje, vrienden.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: Ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

schip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: porseleinen. Ja, vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken.

Je hoorde Kom terug bij mij van Frans Duits. Nou, over terugkomen gesproken. Ik ben vanaf maandag een maandje weg, niet te horen in de avond. Dat heeft te maken omdat ik de ochtendshow ga presenteren vanaf maandag. Dus dan lig ik al op één oor, dus dat je het even weet. We gaan naar Paterdam Groenlammer waaien. Ik zeg tot morgen, slaap lekker.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

die er gemorst is, echt onbruikbaar en vervuild zou moeten zijn. Tijdens kermis, dan morst er wel eens iemand. Dus de grond onder het plein is niet zo schoon.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de Eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.